0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar?
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ik zal wel met de deur in huis vallen. Ik vind het ontgoochelend deze ochtend. Ik zit hier met alleen maar apathische collega's in de studio. Want we luisteren naar het eerste hoofdpunt in het nieus van Grim. En hij is er zelf ook niet in geïnteresseerd. Kom Grim, lees maar voor het eerste hoofdpunt.
3: Goedemorgen. De maansverduistering is bijna op zijn hoogtepunt. We weten wie de Europa League speelt en wie de Conference League. En er zijn wereldrecords gesneuveld in het atletiek. Nog een klein kwartier en het is zover. Het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorgt dat je een vrij zicht hebt.
3: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald. Met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0, nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter, maar de wedstrijd draaide dus volledig. En deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek nog, op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Massa Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. En op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. De dag start droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag is er kans op regen met hier en daar ook onweer. Temperaturen gaan vandaag niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Ah, dankjewel, Frederik het Kind, voor je enthousiasme. Dankjewel. Ja.
0: Een blik achter de schermen.
2: Ik kom hier toe met grote fonkelende ogen. Ik was ook eigenlijk met een huppelend hart mijn auto ingekropen deze ochtend. En ik reed van een oprit en ik keek recht voor mij en daar zag ik het beginnende fenomeen maansverduistering. En ik dacht, maar kijk eens, jongen, alweer worden getrakteerd op een prachtig spektakel aan de hemel.
5: Ja, en dan bel je je beste vriendin.
2: Ja, jij was al niet geïnteresseerd.
5: Ik verstond het zelfs niet.
2: Ik zei, het is maansverduistering.
5: Wat lief?
2: Er is maansverduistering.
5: Ja, maar mooi, de telefoonverbinding was nog niet helder op dat moment.
2: Ik zeg, mooi, hè?
5: Ik zeg, ik zie hier juist niks. Maar donkere vlakken, links, rechts, voor en achter mij.
2: En kom ik hier toe en zeg ik, amai, dat was wel mooi, die maansverduistering. Hier, Sander.
6: Ja, sorry, ik heb het gemist. Ik geef het toe. Er zaten een paar katten achter mijn auto te vergaderen. Ik was daarmee bezig om die niet aan te rijden.
2: Maar
6: eerlijk, ik ben ook wel klaar met al die hemellichamen die we doen.
5: Die willen optreden.
6: Doe gewoon wat je moet doen en door.
2: Ja, maar en Grim, jij ook al?
1: Nee, het is vrijdags, vind ik. Ik ben eigenlijk half slapend in mijn auto gestapt.
2: Maar
1: en naar hier gereden. Ik heb de weg in de gaten gehouden, maar ik heb niet in de rug gekregen.
2: Maar wat is dat nu, Tom? Maar dat gebeurt maar om de zoveel tijd.
5: Een maansverduistering, als het al donker is, doet dat dan 12 uur 's middags.
2: Het is binnen 10 minuutjes is het voorbij, dan is het over en out, want dan is het eigenlijk nog bezig, maar dan zakt de maan achter de horizon, ga je niet meer zien. Sorry, luisteraars, hier kan ik er niks mee. Heeft iemand van jullie het eigenlijk in de gaten gehad?
5: Oh, maar heel eerlijk, de zomereclips, hè?
2: De zonne-eclips. Zomereclips.
5: Mag ik het nu heel eerlijk zeggen?
2: Daar vond ik ook al niks.
5: We zaten op een Zwitserse berg, heel hoog, en mijn man, hè, emotioneel. Tot en met. Ik heb nog nooit zo emotioneel gezien. Hij heeft dat zo. Hij vindt dat prachtig, de natuur. En het deed iets met hem, een uur daar op die berg moeten zitten. was ik niet zo mega onder de indruk van. In de zin van, ik dacht dat er een soort van apocalyps zou komen. Zo van, het wordt ineens donker. Maar dat was niet, hè. Het was toch heel licht. En alleen met dat brilletje zag je dan zo'n appelsientje. Ja, oké, het was mooi, maar ik had te hoge verwachtingen en dat is nooit goed.
2: Snapt
5: iemand wat ik bedoel? Te hoge verwachtingen.
2: Man. Allee, kijk nog even naar buiten, luister.

0: Ja, ik moet zeggen, het team Wauw Maansverduistering is toch groter dan het team Boeien Maansverduistering. Er komen heel veel berichtjes binnen van luisteraars. Christophe zegt, ik ben om 4 uur te voet vertrokken naar mijn werk. 26 kilometer is dat. En ik ben echt aan het genieten van die prachtige maansverduistering. Mensen sturen ook heel veel foto's. Greetje zegt, het was fantastisch om de hond daarnet uit te laten. En Kelly zit nu in de auto. Goedemorgen, Kelly.
1: Goedemorgen.
0: Hey, kan je nog een beetje van je genieten? Zie je het nu nog op dit moment?
1: Ja, nu is het een heel, heel klein stukje nog te zien van de maan, maar de rest is weg.
0: En, wat deed het met jou?
1: Het is echt mooi nu.
0: Ja? Hoor je stil van Kelly?
1: Ja, het is wel mooi. Het is ook volle maan nogmaals, dus het is echt wel mooi nu.
0: Ja, damn, oké. Okay. Sander, we hebben toch iets gemist.
2: Nu heb ik FOMO.
0: Nu hebben we FOMO. Potverdikken.
2: Martijn Peters ook aan de lijn. Onze wetenschapsexpert van VTM en HLN. Goedemorgen, Martijn.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Hallo.
2: Wacht eens kort. Wat is het fenomeen en is het enthousiasme wat minder omdat we net die grote zonsverduistering hebben gekregen die niet zo vaak voorkomt? Zou het daarmee te maken hebben, Martijn?
3: Wel, maansverduistering is een beetje het omgekeerde hè, van wat we bij zonsverduistering hebben. De aarde die werpt dan haar schaduw op de maan. En ja, ik denk dat een zonsverduistering is toch altijd iets specialer dan een maansverduistering. Omdat een maansverduistering, die kan iedereen over de hele wereld hetzelfde zien als het nacht is bij hun. Terwijl ja, een zonsverduistering, dat moet net de schaduw over jouw land heen gaan om die te kunnen zien. Dus ik denk dat het daarom toch iets specialer is dat je niet zo vaak veel hoort over een maansverduistering of toch meer hoort over de zons dan over de maansverduistering. Ja. Maar ik vind een maansverduistering even mooi hoor.
2: Ja, ja, ik vond het ook heel erg onder indruk. Maar ja, op sommige plekken, ik weet bijvoorbeeld op Mars kon je ook gaan kijken en dat is afgelast omdat er het waren te veel wolken en was gisteren ook nog dat onweerke dat passeerde en zo. Dus dat was wel een beetje een spelbederver, hè, Martijn.
3: Ja, dat klopt. Hier is ook al een soort potdicht. Sven, ik heb uit mijn raam gekeken al een paar keer. Ik ben er natuurlijk ook mee voor opgestaan. En ik zie eigenlijk alleen maar schoon wolken in plaats van... De maan is in ieder geval verduisterd hier. Zoveel kan ik zeggen.
2: Ja, ja, de wolken.
3: Niet op de manier dan dat ik wil.
0: Er komen heel veel berichtjes binnen uit Evergem trouwens. Ik denk, Oost-Vlaanderen gaat volgens mij de place to be zijn. Want Rita uit Hasselt stuurt, ja, nu ben ik op jullie advies net buiten gaan kijken. Ik zie juist niks.
2: Maar Martijn, het voordeel van maansverduisteringen, die komt ook wel net iets vaker voor. We krijgen er nog een paar de komende jaren, hè?
3: Ja, maansverduisteringen, die zien we ongeveer om de 1 à 2 jaar. Dat is met zonsverduisteringen ook, maar die zie je natuurlijk, zoals ik zei, niet altijd in,
2: ja,
3: jouw,
2: in
3: jouw land. Hè. De volgende maansverduistering hebben we geluk. Dat is in 2028. Dat is een totale maansverduistering. Dus dan kan je die spectaculaire bloedmaan zien. Hè. Als die volledig verduisterd is, dan kleurt die schaduw rood. Je ziet eigenlijk het rood licht van alle zonsondergangen en opgangen ter wereld dan op de maan. Dus dat is eigenlijk wel een spectaculair
2: gezicht.
3: Als het ware.
2: Ja, mijn collega's niet interesseren in geen fuck, maar ik zet het in mijn agenda.
0: Weet
2: alvast,
0: ik zal mijn brilletje meepakken. Just in case. Zet dat nu te pas en te onpas op.
3: Maar Sven, al jouw collega's gaan het kunnen zien als ze willen hoor. Want 2028, dat is op oudejaarsavond.
2: Dat
3: we de maansverduistering zien.
2: Dat is goed georganiseerd.
3: Iedereen kan kijken.
2: Dankjewel, Martijn. En een fijne dag gewenst.
3: Dat is graag gedaan. Jullie

0: Sweat van Inner Circle. Het is vrijdag. Het is speciaal, want het is het laatste weekend. Een weekend van 3 dagen. He, met die laatste vakantiedag nog bij.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar dan is het gedaan. Het is gedaan met opvang regelen. Het is gedaan met planningen maken voor de kinderen. Om uw werk gedaan te krijgen. Het is gedaan met nog berichtjes naar uw ouders te sturen van... Kunt jij dan komen morgen vroeg van 9:30 tot 12:00? En ik ben om 1:00 thuis. Dan mocht jij ook even naar huis gaan. Maar dan moet je nog terugkomen in de namiddag. Want dan moet ik sporten.
1: Ja, ja.
0: Zo was dat de afgelopen week. Dat is niet leuk, hè?
1: Dat is bijna voorbij.
2: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen. Maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
11: Kom dat nu niet doen...
10: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
15: Wat? 150 baht?
14: Schat ik, dat is €4.
15: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas?

0: Van Noedels.
1: Hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh.
4: Zegt.
7: Oh, Quadro.
2: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Muziek uit het jaar waarin blijkbaar alles kon, maar het is ook van voor mijn tijd. 1968, Steppenwolf en Born to be Wild.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Oh vrienden, de allerlaatste kans om een familieticket te winnen. Om erbij te zijn maandag in Plopsan, Belgium, De Panne. Waar wij een radioshow met ontbijt gaan maken in de ochtend. En nadien met z'n allen het park gaan ingaan. Je mag je kinderen nog optrommelen, wakker maken. Ze moeten toch binnenkort naar school, binnen een paar dagen. Om nog een boodschap in te spreken via de app van Joe. Misschien ben je erbij. En als je maandag luistert naar de show, als je geen ticket zou gewonnen hebben. Maandag geven we nog 3 exclusieve verblijven van een paar dagen weg. Voor het gezin daar in de verschillende verblijfsmogelijkheden van Plopsaland en De Panne.
2: Zeg, B&B, zoek lief, zit erop. Maar zometeen een niet te versmaden nieuwe kijktip voor iedereen.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: ziet wat er van al je vrienden en klasgenootjes geworden is zoveel jaar later. Castle on the Hill, Ed Sheeran in de ochtend van Joe. Het is 6:30. Goedemorgen. Het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. De maansverduistering zit erop, of toch het hoogtepunt. Vanaf nu zal de aarde al maar meer wegdraaien en zal het geen schaduw meer werpen op de maan. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld. Dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan dan weer boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. En dan nog de voetbaluitslagen van gisteravond. Anderlecht won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty en speelt de Europa League. Ook Union speelt daar trouwens. STVV verloor dan weer met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt zo naar de groepsfase van de Conference League. En ook de Conference League voor AA Gent, want dat klopte het Schotse Hibernian met 2-3. De dag start droog met afwisselend zon en wolken. Vanmiddag is er meer kans op regen met hier en daar ook onweer. De temperaturen gaan vandaag niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en wordt het niet veel warmer dan 20 graden.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: 6:30. Een tip voor een
4: halleluja.
3: Leven.
4: Het derde seizoen van Nonkel staat online. Helemaal op streams. Het werd gisteren voorgesteld in Antwerpen. Rick Verheijen heeft trouwens daar ook zijn nieuwe vriendin voorgesteld. Ja, ja, ja. Nathalie, knappe vrouw. Maar echt waar, ik denk dat we met z'n allen nood hebben aan een nieuw seizoen van Nonkels. Wij zijn allemaal fan, hè? Toch?
0: Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk, ja. Ja, en... oh, Sander wel minder of van mij niet zo.
5: Ik heb nog nooit gekeken.
0: Nog nooit gekeken, maar Sander,
4: hè, even...
5: Ik heb zo echt een leuk leven buiten al.
4: Och, jongen, backstage informatie. Sander gaat dit weekend naar Amsterdam, naar een toneelstuk dat hoeveel uur duurt?
5: 4 uur en een kwartier.
4: Over AIDS in de jaren 80. Ja, sorry, maar hallo. Ja, geef mij dan maar dat nieuwe seizoen van Nonkels. Het gaat fantastisch worden, want de... Wat is dit seizoen het geval? Je weet, Innocent, de donkere jongen, die heeft dan ook een vriendin gevonden en die hebben een kindje gekregen. Ja. En het wordt helemaal omarmd door de familie, door de 3 nonkels en hun vrouwen. Maar dan loopt het toch een beetje wat moeilijk in het huwelijk. En dan komt er een huwelijkstherapeut. Ja. Eigenlijk een relatietherapeut die zich gaat bezighouden met dat koppel, met Innocent en zijn vrouw. Maar al gauw wurmt die relatietherapeut, psycholoog, zich ook tussen de 3 broers. En het wordt een seizoen vol opgekropte emoties, ongewenste inzichten en een spirituele retreat. Ja. En er is 1 iemand dan waarvan je denkt, ja, dat die rol krijgt, uiteraard Bruno van den Broeke.
0: Maar dat is wel heel tof.
4: Sammy, hè? In het eiland en ja. Dirk Poree in Safety for. Ja. Die gaat dan die relatietherapeut. Dat weet je, dat is goed, hè. We hebben een fragmentje, ik ga het je laten horen, maar ik ga even vertalen voor de oostkant van het land. Want er wordt 1 woord in gezegd, ik zeg maar topen.
0: Topen blijven. Topen. De toppen blijven en samen blijven. Ja.
4: Topen?
0: Je had er nog nooit van gehoord.
4: Maar topen, dat lijkt in de verste zelfs.
0: Ja, maar met je topen samen blijven, hou je topen blijven of hou je niet topen blijven?
4: Ja.
0: Ga je samen blijven of niet samen blijven?
4: Ja, dat is dan de schuld allemaal van Bruno van den Broeke. Maar enfin, dit is dus een fragmentje uit seizoen.
6: Of blijf je toppen of blijf je niet toppen. En als je toppen blijft, dan blijf je toppen.
0: Ja.
6: En anders even gewoon niet toppen zijn.
0: Ja, het is dat.
6: Het woord zegt hetzelfde. Toppen. Oh, leuk, zeg je wat een kind wat heb.
7: Oh ja, Rintje, het is bijgeloof, vindt dat dat beter is van eventjes een
6: pauze. Ja, zwie dan, magie. Ja. Oh, zien, die komt nooit meer weer. Jos schuilt.
8: Wat, hè?
6: Ja, gisteren aan die vent gestuurd.
8: Ja, maar dat is wel een professional, hè?
6: Oh, professional. Iedereen kan een plakhout aan zijn deur hangen en zeggen dat het therapeut is, hè?
4: Ja, en Karin is ook dus van Ornelis van dienst dit seizoen. Niks weten van een psycholoog of een relatiespecialist.
0: Nee, een psycholoog, een spicholoog. Wat zeg je?

0: The Thing I Love van Andy Grammer en de zoon van Anke Buckings, Max. Ja. Zeg Max en Andy Grammer, dat is het.
1: Ja, die zingt zeer goed.
0: Ja, zingt hij echt goed, je zoon?
1: Hij slaapt toch nog, hè? Nee.
0: Hij zingt niet zo goed, nee. Dat immense talent heeft hij dan niet van zijn moeder de musical sterren.
1: Nee, en zijn zus ook niet. Dat is eigenlijk heel zielig voor hem. Heel zielig, ja. Want Lou zegt soms, mama niet zingen, want u moet ons niet altijd overstemmen.
0: Ja, ja.
1: Wie zegt dat echt?
0: Maar misschien hebben ze wel de intelligentie van de papa geërfd. Dat zou ook een meevaller zijn.
1: Gelukkig voor de rest alles.
2: Die zijn augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft, dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Kwaliedring uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
9: VTM, kleurt je dag.
10: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
11: Natuurlijk, Danne.
12: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
18: Sven en Anke.

0: Dat is een goed liedje voor alle pleasers. Is nee, nana, nee zeggen.
1: Inderdaad. Goedemorgen allemaal. We zijn alweer vrijdag 28 augustus.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, we moeten het even over Liverpool hebben, over de voetbalclub. Want Club Brugge kent zijn 8 tegenstanders in de Champions League van het komende seizoen. En Liverpool is er eindelijk bij. En dat is wel heel speciaal voor ons clubsupporters, want daar hebben we alles tegen gespeeld. Maar het is ontzettend lang geleden. We gaan eigenlijk terug naar 1978 op Wembley. Speelde club de Champions League. Was toen nog de Europa Cup 1. En daar hebben we wel tegen verloren destijds. Maar ja, iedereen die zo nog iets met club te maken heeft in de geschiedenis, vindt dat wel speciaal. En Bart Verhagen zei ook op voorhand, voor de loting, zei ja, Liverpool, dat was een van, het stond echt op zijn wishlist.
3: Ik heb de finales meegemaakt tegen Liverpool. En we hebben nog niet tegen Liverpool gespeeld. Dus dat zal denk ik voor velen van ons, fans van Club Brugge, een mooie herinnering zijn. Dat mochten we daar eens tegen spelen. En ik denk ook een Nederlandse ploeg. Hè. We hebben nog niet tegen Nederlanders gespeeld. Dus ja, dat zijn onze geburen, noorderburen, dus heel graag.
1: Ja, PSV, daar mogen we tegen gaan spelen bij. PSV, dat is een uitwedstrijd. Maar Liverpool komt naar het fantastische, iconische, niks meer waard zijnde, binnenkort hopelijk afgebroken Jan Breidelstadion.
0: Is dat niet al zo 10 jaar in de afbraakfase?
1: De betonrot is dat helemaal aan het organiseren, ja, inderdaad. Maar Simon Mignolet is er niet meer bij. En Mignolet, ja, die heeft jarenlang in het doel gestaan bij Liverpool. Heeft daar ook eens een keer die Champions League finale mee gewonnen, als ik me niet vergis. Brandon Mechelen die zei, dat is wel jammer dat Simon er niet meer bij is.
4: Ja, Liverpool, daar hopen we al een paar jaar op. En het is natuurlijk jammer voor Simon dat hij er nu net niet meer bij is. Maar kijk, ja, ik kan met zijn handschoenen in de tribune zitten en misschien wel wat meedoen. Ik weet het niet. Het is leuk om weer Champions League te spelen.
0: Ja, en meedoen vanuit de tribune. Ja,
1: wel de verwachtingen misschien een klein beetje temperen. Dat is natuurlijk een wereldploeg, Liverpool. En toen ook op 10 mei 1978 is het zo afgelopen.
5: Champions of Europe! Liverpool for the second successive year, the first British club to win the European Cup for 2 successive years. The goal by Kenny Dalglish in the second half is the one that separated the two sides.
1: Ja, 1978 is het 1-0 geëindigd, maar je weet nooit welke wonderen mogelijk zijn in het voetbal.
0: Ik zeg u, de onderdog, hè?
1: De underdog.
0: Ja, de dingen hebben wel niet gewonnen gisteren, hè? De hockeymeisjes.
1: Nee, daar moeten we straks nog eens over hebben, want daar zijn we bestolen, eerlijk gezegd. Ik heb de match gezien, daar zijn we bestolen.
0: Dat was niet eerlijk.
1: Nee, daar zijn we bestolen. Oh.

0: Die van Mojo hadden er eentje, Lady Hear Me Tonight. Ik heb er ook eentje in de studio naast me zitten, Anke Bukkings. Maar de man met de duizenden vrouwen komt langs deze ochtend.
1: De man met de duizenden vrouwen en tv-programma's.
0: Ja, ook
1: van Gucht.
0: Dat nog, ja.
1: Want vanavond komt zijn nieuwe talkshow Happy Hour op televisie. En hij zegt, het wordt een ongewone talkshow en iets op tv in Vlaanderen nog nooit vertoond.
0: Of,
1: ja, dat verwacht ik heel veel. Hij moet het zelfs om 8:10 komt hem live naar hier om het uit te leggen.
0: Dit zijn Sniffende Tears, Driver's Seat.

0: eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Jacques.
1: Jacques? Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
2: Oh, wauw, van Jacques.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
4: Ja, straks nog eens vragen aan Jonas, want ging storm zijn gisteravond in een glas water. Ja, het was niks bij ons.
5: Oh, nee. In Limburg wel, hoor.
4: Ja, hebben jullie wel storm
5: gehad? Rasselt alles.
4: Alright, oké.
5: Klanklichtspektakel, zoals ze dan zeggen. Ja, heel fel was het. Het nieuws van 7 van Grim.
6: Goedemorgen allemaal. De dodentol in Nepal en Tibet loopt op. Intussen stijgt de vrees daarvoor een tweede natuurramp. En Anderlecht staat met één been in de Europa League. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld. Dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan naar weer boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. En die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
6: Wie nu nog hoopt om iets van de maansverduistering te zien, is eraan voor de moeite. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is te wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League voetbal. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
8: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
6: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En er is een datum voor de volgende Rosbeijaardomgang, 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 Heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Rosbeijaardomgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona, zit er nu maar 8 jaar tussen.
4: Ja, Jonas, sommige kwaad om. We beweren dat wij totaal tegenovergestelde personages zijn, Anke en ik. Maar zelfs qua weer zaten we in een verschillend beeld gisteravond. Bij ons in Locristi niks.
5: Van jou onweer niks. Geen flitsen, geen gedonder, geen regen, felle plensbuien.
4: Beetje regen, maar niet veel. En in Hasselt wel klank en lichtspel, Jonas?
9: Ja, dat klopt. Die buien die zijn inderdaad over het oosten van het land getrokken met daar wat onweer. En vandaag dan gaan we toch wel op meerdere plaatsen toch opnieuw onweer krijgen. Hè. Want vanuit het zuiden trekken er buien over het land en die kunnen lokaal fel zijn. Met dus opnieuw redelijk veel regen op korte tijd. Het is pas vanavond dat het rustiger en droger zal worden. En dat bij temperaturen vandaag die ook een pak koeler zijn dan de voorbije dagen met 20 graden. En dan ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Hè. Morgen gaan we nog wel droog starten met opklaringen. Maar na de middag dan neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen. En dan zondag is het vaak droog, maar een enkele bui is nooit veraf. En ook dan wordt het niet veel warmer dan 20 graden.
5: Ik ben technisch weggekloos.
4: Ja, geen files.
5: Ik heb niks om te doen.
4: Oké, maar dat is goed. De laatste dagen van de vakantie.
5: Oh,
4: dat
5: zo.
4: Zal wel

0: Black Eyed Peas en Justin Timberlake, Where is the Love?
1: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
0: Gisteren in onze ochtendshow was het grote nieuws natuurlijk de overstroming in Tibet en Nepal. Er zijn nog altijd 3 Belgen vermist. Op dit moment toeristen die daar in de buurt waren. Nog geen teken van leven, dat ziet er niet zo goed uit. En daardoor ging dat andere nieuws een klein beetje verloren gisterochtend. Maar de RTBF had gisteren bekendgemaakt dat ze zelf een onderzoek gedaan hadden naar die branden in de Hoge Venen. En wat bleek, waarschijnlijk heeft een bosmaaier van het Waalse Natuur en Bos zelf die brand veroorzaakt in de Hoge Venen. Dat is vervelend natuurlijk, hè, want de Waalse overheid die waarschuwde zelf voor werkzaamheden die vonken kunnen veroorzaken. Parket gaat de zaak onderzoeken. Dus gisterochtend wilden we daar iets over doen in het programma. En belden met Jeroen de Nagel. Jeroen is de woordvoerder van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos, maar die wou geen commentaar geven. Snap ik ook wel. Hij wist de situatie niet 100%. Het zijn ook de collega's waar nu serieuze beschuldigingen naar komen in het Waalse gedeelte. Wat moet je daarover zeggen? Hij wou geen commentaar geven. In de loop van de dag heeft hij dan toch teruggereageerd. Heeft gezegd, ja, vanmorgen vroeg wil ik wel een quote doen. Die hebben we binnen. Hij legt even uit hoe het komt dat er toch nog wordt gewerkt wanneer het zo ontzettend droog is in een gebied als de Hoge Venen.
2: Het uitvoeren van maaiwerken tijdens droogteperiodes is eigenlijk niet zo ongewoon. Want als je niet maait, dan blijft de brandbare vegetatie staan, wat net de kans op natuurbronnen doet toenemen. Natuurbeheerswerk bij groot brandgevaar is eigenlijk maatwerk. Bij ons wordt vanaf een verhoogd brandgevaar overlegd welke werken en met welk materiaal bepaalde ingrepen op het terrein al dan niet kunnen. Bij code rood of oranje is het bijvoorbeeld niet aangewezen om op een oneffen kurkdroog terrein waar veel keien in de grond zitten en een brandbare vegetatie groeit, om daar dan te gaan maaien. Dan worden die werken uitgesteld. Maar nog eens, elke situatie is anders en dat hangt af van de vegetatie, de weersomstandigheden en condities op het terrein. Ik zou dus geen uitspraken doen over onze Waalse collega's of die al dan niet fouten gemaakt hebben. Ik denk dat het aan de gerechtelijke instanties zijn om dat onderzoek te voeren en dan te concluderen of daar al dan niet fouten gemaakt.
0: Ja, dat is niet makkelijk. Ik snap het ook wel. Hè. Je moet het beheren en tegelijkertijd zit er een gevaar in. Die droogte, dat maakt het ons niet gemakkelijker. Hè.
3: Ja, de Hoge Venen afgefikt, maar nog een tragedie door die extreem droge zomer. Ons Belgisch goud is dit jaar een stuk korter. Het gaat natuurlijk over onze frietjes. Die zijn normaal 7 centimeter lang met een doorsnede van 5 centimeter. Maar dat halen we niet dit jaar. En dat komt omdat de bintjes, dat zijn de aardappelen waar de meeste frietjes van gemaakt worden, ja, die zijn door de droogte zo klein als pingpongballen.
0: Oei!
3: Persoonlijk zie ik het probleem niet. Ik denk dan gewoon, eet dan meer frietjes. Korte frietjes, maar meer frietjes. Ik denk altijd, beter kleine plezanten dan grote ambetanten. Valt ook in die categorie, Sven. Maar ja, natuurlijk, frietfabrikanten die maken zich wel zorgen. Hè, van, moeten we onze prijzen gaan verhogen? Of hoe gaan we dat doen? In september weten ze het pas, want dan gaan ze rooien. En dan weten we het.
0: Nee, maar ik zit ook eigenlijk al heel mijn leven in datzelfde kamp, hoor.
3: Dat dacht ik al.
0: Kleine plezanten dan grote ambetanten. Echt waar. Ja. Allee, maar
3: niks mis mee.
0: Nee, niks mis mee. Goedemorgen allemaal, de ochtend van Joe. Met onze goede vriend Rob de Nijs nog eens. En zijn hou me vast.

0: Camber, Belong Together. Ja, we moeten het toch nog even over hebben. Daarnet had je het over het feit dat de frietjes kleiner worden. Steeds moeilijker onze patatten te kweken op een goede manier dat ze groot worden met die droogte. En een groot artikel ook vandaag in de krant. De Boerenbond heeft bevestigd dat door die droogte waar we altijd mee zitten, ja, dat ze nu aan het experimenteren zijn, onze boeren en andere dingen aan het kweken zijn. Bijvoorbeeld watermeloenen. Die konden vroeger bij ons bijna niet gekweekt worden omdat je heel veel warmte daarvoor nodig hebt. En dat was er bijna niet te doen om de serres echt te verwarmen de hele tijd. En nu, ja, wat we nu gehad hebben, die zomers van nu veel makkelijker. Maar ook heel erg droogte, resistente dingen als bijvoorbeeld, daar zijn soja, bataten.
1: Wat?
0: Bataten.
1: Dat ken ik niet.
0: Bataten. Nee, ken je geen bataten?
1: Waar moet ik
0: van die lange, langwerpige, zoete pataten zijn.
2: Ah, zoete
1: aardappel. Ah, is dat officieel bataten?
0: Nee. Wat zeg jij? Vies?
2: Ik vind dat smerig. Ja. Zoete aardappel, kom er niet af.
0: Echt. Of, dat is zo
1: zoete
0: lekker.
1: Zoete aardappel, dat is zoals ons ooit krekels hebben willen doen eten. Bij mij is zoete aardappel ook een beetje die categorie.
0: In blokjes geroosterd in de oven, met lekkere, beetje oosterse kruiden er rond. En heerlijk, een beetje vet dat ertussen heeft. Wat mooie verse groene kruiden erbij. Heerlijk. Beetje honing heeft wat balsamico erbij. Zalig.
1: Nee. En wat is er nog?
0: Ja, we hebben nog edamame boontjes.
1: Ja, maar dat is wel...
0: Dat vind je wel lekker?
1: Daar kan ik een hele pot van eten. Ik doe dat geregeld. Dan denk ik, kom, nu ga ik eens gezond doen. Een hele pot van die bonen.
0: Met zout erbij of niet?
1: Ik eet dat gewoon rechtstreeks uit de pot. Uit de pot. Zonder iets. Heel lekker.
0: Niet uit de boontjes zelf, zo. Uit de pot.
1: Ah ja, soms. Ja, maar heel vaak in Albert Heijn heb je gewoon van die doorzichtige potjes.
0: Ja, en daar zitten ze dan in, hè?
1: Volledig al kant en klaar.
0: Ja, of in de diepvriezer kan je die ook, hebben. Oh. Soja zijn we ook aan het kweken met z'n allen. Quinoa. Man.
2: Ja. Vind ik wel.
0: Ja, vind je wel heel lekker.
2: Dat beetje hipster eten wel. Hè?
0: Beetje hipster eten wel, hè. Ja. Heel voedzaam is dat. Ja. Heel voedzaam. Ja. Ja, maar ook niet per se zo goed voor het milieu om dat te kweken. Ben jij een quinoa-eetster, Anke?
1: Oh. Ja, maar nee, maar je wilt me hier in de friethoek duwen. Dat hoeft niet. Er is maar één ding waar ik vanaf wil.
0: En dat is?
1: De zoete aardappel.
0: Ja.
1: Nou, die wil ik uitsluiten.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Voor die...
0: Goedemorgen allemaal.
7: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
8: Goedenavond.
7: Waarbij je de dag wil verteren door te...
9: Dansen op deze toppers.
7: Voor wie non-stop info zoekt.
10: En nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even...
11: Alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
12: Blijf luisteren, hè.
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Van Haren.
14: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
13: Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
3: Sven en Anke.

0: blijft toch machtig mooi. Een vleugje mysterie uit het midden van de jaren 80. Kate Bush en Running Up That Hill.
1: En zometeen gaan we voor de allerlaatste keer deze week het cijfer moeten raden. En we zijn goed op dreef.
2: Ik vind
1: echt de luisteraars, echt waar. Ze doen het beter eigenlijk dit seizoen dan ik.
2: Ja?
1: We proberen een beetje mee te gaan dit.

0: spreekuurtje geven we het allerlaatste familieticket weg voor ons ontbijt en onze uitzending maandagochtend op de laatste vakantiedag in Plopsaland, Belgium, de Pannen. En ook nog in het park mag je dan gaan de hele dag met het gezin. Moet je de kinderen nog wel een boodschap laten insturen. Kan je doen via de app van Joe.
1: Het nieuws van 7:30.
2: Goedemorgen. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld. Dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. En die dreigt mogelijk te breken. Dat gaat om een gigantische hoeveelheid water die opnieuw naar beneden dreigt te stromen. Meer daarover in ons nieuws van 8. En dan nog de voetbaluitslagen van gisteravond. Anderlecht won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty en speelt de Europa League. Ook Union speelt daar trouwens. STVV verloor dan weer met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt zo naar de groepsfase van de Conference League. En ook de Conference League voor AA Gent, want dat klopte het Schotse Hibernian met 2-3. De dag start droog met zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen. Hier en daar ook met onweer. Temperatuur rond 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En dan wordt het een graad of 20.
1: Waar verlies je meer dan 10 minuten op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen? Een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. En nog richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. 10 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Het cijfer van de dag.
0: We gaan voor de 2 vandaag, Anke.
1: Oké, 2 centimeter, 2 frank, 2 wat?
0: 2 minuten.
1: 2 ballen?
0: 2 minuten.
1: Oké.
0: We gaan voor de 2 minuten vandaag. Het is eigenlijk, ik ga het maar meteen heel duidelijk al maken. Het gaat over een... Je moet iets doen binnen de 2 minuten om effect te hebben.
1: Ja.
0: Wat?
1: Het is alweer zo'n teasende omschrijving waar ik dan vunzig op moet reageren.
0: Nee, het is niks
1: moet
0: met vunzig te
1: maken. Moet ik het niet in die vuile hoek zoeken?
0: Nee, het is niks vuile. Okay. Ja.
1: Maar is het iets dat we allemaal doen? Ik bedoel, mannen, vrouwen, kinderen, dieren...
0: Ja. Iedereen zou het kunnen doen. Ja, dieren niet. Die hebben dat verstand niet voor.
1: Maar
0: wij mensen, weet je, die 2... Ja, als je effect wil hebben, dan moet je het binnen de 2 minuten doen.
1: En wilt je effect hebben?
0: Ja.
1: Allee, ik bedoel...
0: Ja, je wil het wel.
1: Wat gebeurt er als je over die 2 minuten gaat?
0: Ja, dan komt er geen oplossing voor het probleem, hè. Dan blijf je erin hangen, hè. Dan blijf je erin zitten.
1: En kun je
0: het
1: dan ooit meer oplossen?
0: Wel, je kunt het wel oplossen, maar de kans is zoveel kleiner dat het nog gebeurt. Dat is eenmaal...
1: Wacht, hè. Binnen de 2 minuten moet je een wens doen als je vallende ster ziet.
0: Dat vind ik al een hele, hele goeie.
1: Ja?
0: Maar wij doen in deze rubriek aan wetenschap en niet aan bijgeloof,
1: Anke. Okay.
0: Dus we moeten,
1: maar is het zoiets? Is het een soort van natuurfenomeen?
0: Het is een natuurfenomeen.
1: Of kun je het zelf opwekken?
0: Je kunt het zeker opwekken. En we gaan bellen met iemand die het graag opwekt. En het zit niet in de...
1: Vuile hoek.
0: Het zit niet in de seksuele hoek, zeker niet. Zeker
1: sorry,
0: niet.
1: Maar dan stopt mijn fantasie met... Met gaan.
0: Maar in feite zit het niet in de seksuele hoek, maar het zit wel in de vuile hoek eigenlijk. Ja, en wel een beetje in de vuile hoek, ja. Allee, help even, jongens. Nee, maar het is voor beide dagen. Anke zei het net nog zeer goed gegaan. Jullie kunnen het altijd achterhalen.
1: Jullie doen het even beter van mij dit seizoen, dus laat maar weten wat je denkt dat het is.

0: wist er niet bij mijn geboorte, maar ja, ik heb het al later moeten ontdekken, Anke. I was made for loving you, beste luisteraars. Kiss.
1: Het cijfer van de dag.
0: 2.
2: Ja, 2.
0: 2 minuten, hè?
2: 2 minuten, en anders heb je geen effect. Je moet het binnen de 2 minuten doen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dan heb je het gewenste effect, dat is het, hè.
0: Dat is ongeveer.
2: Er komt geen topantwoord binnen. Dus dat wil zeggen dat iedereen iets anders stuurt. Marnik stuurt reanimatie opstarten.
0: Dat kun je best binnen de 2 minuten doen.
2: Nog binnen de minuut.
0: Ja, ja.
2: Daisy zegt een slok water drinken. Dat snap ik niet zo goed eigenlijk. Wat komt er nog binnen? Ja, dat komt dan toch nog het meest binnen. Het lijkt mij lang, stuurt Patrick, maar toch iets opeten dat op de grond viel.
0: Oei.
2: Nou, sommigen zeggen de 3 seconden regel, sommigen zeggen de 5 seconden regel, anderen de 10 seconden regel.
0: Wat zeg je eigenlijk? Iets op de grond is gevallen?
2: Het maakt niet uit, regel. Raap het gewoon op. Een vetvlek verwijderen.
0: En dan moet je ook snel doen, een vetvlek verwijderen.
2: Ja, dat
0: klopt ook wel.
2: Er al veel, al menig kledingstuk kapot gemaakt. Dit vind ik ook een goeie. Monique stuurt, als je een afspraak hebt, het opschrijven binnen de 2 minuten. Anders ben je het vergeten. Ja, we hebben hetzelfde geheugen, Monique.
0: Kijk,
2: heb ik het al gezegd?
0: Nee, je hebt het nog niet gezegd.
2: Nee?
0: En ik ga het expert straks laten uitleggen. Maar misschien zullen sommige luisteraars wel een belletje horen rinkelen als ze dit horen. Het is eigenlijk de 2-minute rule van David Allen. En David Allen is redelijk bekend. En die heeft zo'n 2-minute rule ooit eigenlijk uitgevonden. En daar valt veel voor te zeggen volgens de expert die we zo meteen gaan bellen.
3: Vanavond bij VTM, deel 2 van K3 Originals, de reunie, live in de Afwasdome. En bij VTM 2, Tom Cruise in topvorm in Mission Impossible Fallout. Vanavond bij VTM en VTM 2. Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke vermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.

0: yeah.
1: Beter dan yoga, een Backstreet Boys momentje. Get down.
2: Het cijfer van de dag.
3: De 2-minute rule, ik had het er net al verklapt. Sommige van onze luisteraars kennen die en passen die ook echt gretig toe. Van David Allen. We hebben Koen Gillis. Die ken je, Koen Gillis.
1: Dat is mijn stadsgenoot.
3: Ja, dit is opruimcoach, werd hij lang genoemd. Hij werkt bij Calm Professional Organizing. Dag Koen, goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo.
3: Leg eens even uit, Koen, wat is die fameuze 2-minute rule van David Allen?
4: Dat je eigenlijk elk taakje wat minder dan 2 minuten tijd kost, onmiddellijk moet doen. Dus bijvoorbeeld je vuile vaten, afwasmachine steken, dat moet je gewoon onmiddellijk doen. Want anders stapelt zich dat op en dan krijg je 1 grote chaos.
3: Ja, dus je komt thuis van het werk, dus een klein dingetje dat je moet doen. En je moet dan in je hoofd nadenken, als ik het binnen de 2 minuten kan doen, ja, dan moet ik het nu doen. Want anders liggen er 1000 kleine taakjes van 2 minuten en dan raak ik er nooit meer over die berg. Dat is het eigenlijk.
4: Ja, dat klopt. En anders gaat je dat weer uitstellen en dan gaat je frustreren en dan gebeurt er gewoon niks. Dat klopt.
1: Ja, relatable, herkenbaar. Ik woon samen met de bedenker van die theorie, David Allen heet hij. Ik woon daarmee samen, Koen. Mijn man is net hetzelfde. Die komt thuis van zijn werk.
4: Ja, dat is heerlijk.
1: En ook al heeft hij de langste dag van de eeuw gehad en files tot en met, die komt thuis, zijn schoenen waar die moeten staan, jas op de kapstok. Ja. Hij pakt direct zo zijn dingen uit, zijn brooddoos, direct afwassen die brooddoos. Ja. Terwijl, ik denk na een lange dag, alles in een hoek gooien en nu even scrollen op de zetel, want dat heb ik verdiend. Die vibe snap je toch? Oh, kijk, Koen, hoe voorkom je dat je dat in die vibe sukkelt?
4: Ja, maar dat is echt uitstelgedrag wat je nu zegt. En ik heb er wel een hele leuke tip voor, en ook iets voor u, Anke. Ja? Je moet eigenlijk van je taken in een sandwich maken. Dus als jij een vervelende taak moet doen, begin dan eerst met een leuke taak waar je heel snel resultaat van hebt. Dan zit je in die flow, dan zit je bezig. Dan gaat je over naar die minder leuke taak. En dan eindig je met dat scrollen op je telefoon.
1: Oh ja, dat is het dessert dan.
3: Ja, ja, dus eerst van dit vind ik niet zo erg om te doen. Ja, ja, ja, dat kan me eens bij voorstellen. Ja, ja, ja.
1: Nou, ja.
3: Maar volgens diezelfde theorie, waarom stellen we die kleine opruimklusjes zo vaak uit? Waarom doen zoveel mensen dat? Waar komt het vandaan?
4: Omdat heel vaak, als je zo'n taak moet doen, is het systeem niet goed in je woning. Omdat dat gewoon die drempel veel te hoog is om eraan te beginnen. Dus als je dan toen zei dat je moet iets terugleggen in je kast, maar dat item heeft geen vaste plek. En dan belandt ergens in een hoek, omdat je niet weet waar je moet je terugleggen. En dan stapelt zich dat op. Als alles een eigen plek heeft, dan is dat veel gemakkelijker om dat terug te leggen. En zo krijg je die orde in je woning. Dus alles moet een vaste plek hebben.
1: Ja, dat is waar.
3: Heeft alles een vaste plek bij jou?
1: Tuurlijk heeft alles een vaste plek bij ons.
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk. Ik woon toch met David Allen samen, zeg
3: maar
1: ik.
3: Maar je houdt er gewoon niet aan. Dat
1: ja,
3: is
1: door
3: het
1: omstandigheden lukt het mij niet. Dat gaat 2 dagen goed. Ja. Op dag 3 heb ik ergens, struikel ik. En dan liggen mijn sleutels toch nog ergens waar ze niet moeten liggen. En dan is het stress de dag nadien. Ja. Waar zijn mijn sleutels? Dat is als je een beetje zo geboren bent, dan,
3: hoe pak je een huis aan waar al die 2-minute rules ondertussen al dagen, /weken, of al blijkbaar een heel leven genegeerd worden? Hoe begin je eraan een huis dat volledig overhoop ligt, Koen?
4: Dan moet je beginnen met iets kleins. Begin met een kleine kast of een ruimte waar je denkt van hier ben ik wel snel door. Want als je daaraan begint en je hebt resultaten, krijg je meer motivatie en dan kun je verder gaan. Of je moet mij boeken, dat kun je ook.
1: Ja, maar ja, ik wil jou heel graag boeken. Want Koen, jij woont ook in Hasselt, net zoals ik.
4: Ja.
1: En, maar ik ben jou nog nooit tegengekomen, want jij bent natuurlijk altijd aan het opruimen. Maar ik heb het al voorgesteld thuis, hè.
3: Ja, wat zegt het?
1: Ja. Hij wil niemand vreemd hebben die in onze spullen zit.
3: Ik kan mij ook wel iets bij voorstellen.
1: Ja, maar
3: welke verrassingen dan ook tevoorschijn komen.
1: Ik ging net zeggen, ik zeg Tom, we hebben hier toch geen geheimen. Ik bedoel, sorry, bij mij mocht je nu binnen met een camera.
3: Ja, maar die bananenschil in de kleerkast van 3 jaar geleden, dat is natuurlijk ook iets om trots op te zijn eigenlijk.
1: Want er is 1 doos waar niet mag in gekeken worden.
3: Koen is nog
1: alles zien.
4: Anke, je moet niet naar je man luisteren. Bel mij maar. En dan
1: komt gas die weg
3: is. Is dat betaalbaar trouwens, Koen? Ja, maar je zegt dat nu wel. Is dat echt jouw job ook om naar mensen in huis te gaan en ze dan goede raad te geven? Hoe pak je dat aan? Hoeveel kost dat? Ik bedoel, hoe moeten we dat zien?
4: Uiteindelijk helemaal over van de klant. Dus ik kom eerst een uur, anderhalf uur langs. Ik bespreek alles wat, ja, wat de verwachtingen zijn van de klant, wat nodig is. En dan ruim ik eigenlijk op voor de klant. De klant moet er eigenlijk niet bij zijn.
3: Okay.
4: En dan komen die thuis en is heel die woning of de ruimtes die we dus hebben besproken, is dat eigenlijk helemaal in orde.
3: Oh, wauw. En vinden zij dingen dan nog ooit terug? Ja. Niet minder dan ervoor waarschijnlijk.
4: Want ik bouw systemen helemaal op maat van de klant. Dus hoe die leven is alles opgeborgen en geen tijd of energie verspild.
1: Ja.
4: En spullen zoeken en je gewoon door kunt gaan met uw leven. Uw woning moet voor uw werk. Je mocht er geen slaaf van zijn.
1: I agree. Eigenlijk heb je allemaal... We zijn met heel veel die jou nodig hebben. Want ik ga nog een berichtje voorlezen van Ilse. Dat gaat herkenbaar zijn voor heel veel vrouwen. Want ik... had het ook, ik wou het ook, maar het is ook niet gelukt bij mij. Maar Ilse stuurt, ik ben 2 maanden thuis geweest en nu moet ik op 1 september terug beginnen op een nieuw werk. En ik had mezelf voorgenomen 2 maanden geleden om elke dag 1 kast uit te kuisen. Resultaat na 2 maanden, ik heb 1 kast gedaan. En nu moet ik dinsdag beginnen en denk ik, oei. Wat gaat de tijd snel. Ja. Dit is zo herkenbaar. We willen voor de grote vakantie alles. Ons hele huis opruimen. En dan is het weer voorbij. Dan moeten we weer een jaar wachten.
3: Ach, kijk.
1: Ja.
3: Die 2-minute rule, die moeten we misschien wel even in ons hoofd steken. Want als het meteen kan opgeruimd worden, doe het dan meteen. Koen Gillis van Calm Professional Organizing, dankjewel. Ik denk dat je veel aanvragen gaat krijgen vandaag, Koen.
4: Super.
3: Dikke merci.
1: Tada.
4: Bedankt. Tada.

0: eensgezindheid in de studio. We vinden dit alle drie een topnummer. Dat gebeurt niet vaak. Ja, producer Sander, ja, Sven ook, en ik, Basten van Stella Lefty. En dan zie ik hier onze Sander gretig googelen. Zegt hem, oh my, dat is een knap meisje, ja, die Stella Lefty.
1: Ja, mooi meisje.
0: Mega. En, maar dan heb ik alweer direct torenhoge verwachtingen. Hè. Dus ik kijk en ik zeg, oh ja, mooi meisje. Ja, mooi. Maar zo, gewoon mooi.
1: Ja, natuurlijk mooi, natuurlijk mooi.
0: Gewoon mooi, ja, gewoon.
1: Ja, Stella Lefty, je moet maar eens opzoeken. Ja.

everyone.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
2: jou. Ja, kiezen is verliezen en daarom combineert Ruben van Gucht alles. Alle vrouwen en alle tv-zenders, maar vanochtend exclusief bij ons. Hè.
3: Ja, dat is waar.
2: Over 10 minuten is hij hier na het nieuws van 8 van Grim.
4: Goedemorgen iedereen. Elektrische wagens moeten meer geluid maken. De dodental in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. En het is bang afwachten of er daar een tweede vloedgolf komt. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Zeker als ze trager rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
5: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
4: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodental in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog altijd 3 Belgen. En intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. En die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
6: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden. Om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
4: Voetbal dan. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenmatch gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
7: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voorstaan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
4: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in, verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn. Kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. En daardoor zijn de normen van minstens 5 centimeter diameter en 7 centimeter lengte vaak niet gehaald. Dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, dat is nog niet duidelijk.
3: Kijk, ons anker deed deze ochtend al de uitspraak liever een kleine plezante dan een grote uitgedroogde zijde eigenlijk.
2: Ja, dat zei ik.
3: Dus ja.
2: Voilà.
3: Jonas, goedemorgen. Ja, na het onweer op sommige plekken gisteravond, vandaag toch nog altijd wisselvallig, denk ik, hè?
8: Ja, heel wisselvallig. We krijgen een grijze dag. Nu is het nog wel droog, maar van over Frankrijk komen er toch wel buien naar ons toe. En vooral vanmiddag kan het dan wel een tijdje stevig regenen. Er is dus opnieuw kans op onweer. Pas vanavond wordt het opnieuw overal droog met opklaringen. En vandaag toch ook wat frisser met hooguit 20 graden. Dan tijdens het weekend blijft het wisselvallig. En morgen gaan we nog wel droog en met opklaringen starten. Maar na de middag dan neemt opnieuw de bewolking toe en gaat het regenen vanaf de kust bij 21 graden. Zondag wordt de betere dag van het weekend. Dan is het vaak droog. Een enkele bui is nog wel mogelijk, vooral in het westen. En ook dan temperaturen rond zo'n 21 graden.
2: Waar verlies je 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen? En dan sta je nog stil, maar dan is dat nooit langer dan 10 minuten.
3: Oh, voilà, dat valt eigenlijk heel goed mee. Dat wordt wel anders volgende week, vrees ik. Goedemorgen allemaal. Deze feest nu. All That She Wants.

0: Als met de deur in huis vallen, zijn Police and Message in a Bottle. Yep. Goedemorgen allemaal, het is 8 uur geweest. Ons happy hour is hier begonnen in onze ochtendshow. En onze gast is aanwezig.
1: Ruben van Gucht, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Ja, goedemorgen. Jij wil de leading talkshow gaan doen van Vlaanderen.
2: Staat vandaag dat in de krant?
1: Staat letterlijk zo in de krant, je hebt dat gezegd.
2: Ik ben misschien een van de weinige mensen in Medialand die gewoon altijd open en eerlijk over zijn ambities en over zijn leven is. En hier ook over, maar goed, dat gaat niet van vandaag op morgen zijn. Er gaat tijd voor nodig zijn, maar die tijd gaan we vooralsnog krijgen. Dus ik gun mezelf die tijd om dat op zijn minst als ambitie te zetten.
0: Ja, maar dat is de beste, dat is al één ding. Ja, dat zullen we nog wel zien, daar hebben we tijd voor. Maar je gaat hem ook helemaal anders maken als alle andere
1: talkshows. We hebben het nog niet gezien
2: in Vlaanderen. Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg dat hij op dit moment niet te zien is.
0: Op dit moment niet te zien is.
2: Ja, op dit moment.
0: Wanneer was hij dan wel al te zien eigenlijk?
2: Nee, ik denk niet dat dit al in Vlaanderen, ik bedoel, uiteraard dat dat in de wereld al gepasseerd is. Dat is logisch.
0: Maar
2: als ik even
0: anders
2: terugdenk aan, op zijn minst een vast panel. Van alleen maar,
0: vast panel.
2: Vast panel. Ik kan me geen talkshow herinneren waar telkens teruggevallen werd op een vast panel.
0: Maar dus geen gasten? Geen gasten uit de actualiteit? Want dat is toch vaak in een talkshow. Nee. Eigenlijk kletsen jullie met dezelfde mannen elke week.
2: En een vrouw. Voor een vrouw.
0: Ja, dat is waar. Maar één vrouw? Dat is toch niet je gewoonte om 8 mannen en 1 vrouw?
2: Je moet ook af en toe blijven verrassen, Sven.
0: Ja,
1: maar het is goed.
2: Blijkbaar verras ik.
1: Vertel eens, wie zijn ook de vrienden voor de mensen die niet hebben meegekregen? Wie zijn de vrienden?
2: De vrienden zijn wat mij betreft mensen met uitstraling, met humor, met zelfrelativering en vooral met een goede mening over van alles en nog wat. En dat zijn in eerste instantie zijn dat Tom Bonen, Alex Agnew, Mark Koeken, Meteor, Herman Brusselmans, de man met wie ik nog in de clinch gelegen heb een paar maanden geleden, en dan Annelien Korevits.
1: Waarom was je in de clinch gelegen met Herman? Ik ben dat vergeten.
2: Ja, die was toch
0: beetje hard over je levensstijl eigenlijk.
2: Ja, en dan heb ik hem eens goed teruggepakt. En voilà. Later zijn we vrienden en zitten we in dezelfde club. Zo moet dat toch in het leven.
1: Want je zegt van actualiteit. Boah, we gaan gewoon eigenlijk discussiëren. Vrienden onder elkaar. Maar wat gaat er vanavond in zitten? Trek ons eens mee naar vanavond. We moeten kijken.
2: Wat zit er vanavond in? Onder andere het jammerlijke drugsgeweld in Brussel is natuurlijk een heel actueel thema waar we het toch moeten over hebben. Maar het dus 1 september staat voor de deur. We zijn allemaal papa's en mama's van kinderen. Denk ik een zeer logisch thema is om te bespreken. We kennen Rundown nu niet helemaal uit mijn hoofd.
1: Maar het is dus zonder expert. Jullie gaan gewoon eigenlijk zoals je op café zou babbelen, maar dan op tv.
2: Ja, ik denk uiteindelijk gaan wij proberen de gesprekken te voeren die de mensen gewoon voeren. Dat gaat gewoon heel herkenbaar zijn. Met de nodige humor, met veel plezier. En uiteraard ook met een scherpe mening die we misschien links en rechts wel eens missen.
0: Ja, want dat is misschien wel een punt. Er wordt verwezen naar een bepaald programma in Nederland. Dat daar
1: Vandaag Insight.
0: Ja, en dat is eigenlijk als voetbalprogramma ooit begonnen.
2: Ja.
0: Maar het is zo een beetje, het zal door de criticasters genoemd worden, zo een rechtse praatbarak. Waar de onderbuik van het land zo helemaal naar boven kan komen. En het type mannen dat je gekozen hebt, want er is 1 vrouw bij, dat is waar. Daar zou criticasters misschien wel zeggen, zo'n beetje een excuusvrouw die erbij zit.
2: Zou ik dat zijn jouw woorden, Sven Cornelis?
0: Je weet wat ik wil zeggen.
1: Dat is hier ook even Vandaag Insight.
2: Wordt
0: het zo een rechts hoopje vrienden die op café zitten? Wordt het een beetje?
2: Nee. We zijn vooral voor het hele spectrum. Sven, iedereen is welkom bij ons en iedereen gaat zich goed voelen bij ons. Dus we zijn absoluut niet van het rechtse spectrum. We zijn ook niet tegen het rechtse spectrum. We zijn niet tegen het linkse spectrum. We zijn pro-iedereen. Zoals ik altijd in het leven heb gestaan.
1: Het wordt een vrijdagshow voor een heel schooljaar, want jullie gaan dat tot juni doen. Klopt dat?
2: Ja. En normaal gezien, tenzij dat ze mijn contract nog in 2 scheuren natuurlijk, ga ik dat 2 jaar na elkaar doen.
0: Dus, amai, dat is goed.
1: En dan mag volk komen kijken, want ik heb op Instagram de beelden gezien.

0: andere over die BTW-dingen dat toen viraal was gegaan. En zei, ik voel dat daar een soort grond voor is. En toen was aanvankelijk ook nog het idee dat de show enkel op VTM Go zou komen. Maar nu heeft hij ook een lineaire run, want dat was bijvoorbeeld iets wat Mark zei. Maar ja, oké, als ik mij voor engageer, wil ik ook wel een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken, wat logisch is. En ja, voilà, ondertussen zijn de voorwaarden ingevuld. En,
1: ja. Oké, het waren goede oefenshows, dus dan mag het ook op de grote zender. Maar het allerbelangrijkste, waar het echt om draait, hè, hoe is het met Florence, je dochtertje? Proficiat trouwens.
0: Dankjewel. Goed. Ik kan daar helaas nog niet meer over vertellen, aangezien dat het ook een hot topic is in jou natuurlijk.
1: Maar mag
0: ja,
1: de leden. Mag ik ze bieden foto's zien?
0: Ja, mag
1: ze
0: bieden
1: de volgende plaats.
0: Zeker,
1: Oké.
2: Vanavond te zien op VTM. Hoe laat?
0: Ja, dus we beginnen op VTM Go 7:30. En ik denk dat de lineaire run om 9:30, 9:40 zit op VTM.
2: Oké. Veel succes ermee.
1: Ja.
0: Dank jullie wel, vrienden.
3: Curiosity Festival. Eindigt de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Dit is Joe.
7: Sven en Anke.

0: You are beautiful. Mika, you are beautiful, big girl. Zeg, we hadden net afscheid genomen van Ruben, maar de aandachtige kijker ziet dat Ruben nog altijd bij ons in de studio staat. Ik heb net trouwens foto's gezien van Florence.
1: Schattig, hè?
0: Echt een mooi kind, net de mama. Echt een prachtig kindje. Oh, maar er staat nog een hele cameraploeg bij. En mensen sturen, wat doet die cameraploeg daarbij? Ja, vertel het.
1: Ja, een klein primeurtje toch nog voor de fijne vrienden van Joe. Dus we zijn bezig aan een docu-reeks. Dus het is niet een single docu, maar er komen 3 afleveringen, denk ik. Dat is toch de bedoeling. In het voorjaar van 2027, ik denk dat die zelfs voor april op antenne zullen zijn. En wij zoeken nog een titel.
2: Een titel?
1: Ja, voorlopig is nog geen werktitel volgens mij. Dus misschien kunnen de luisteraars van Jones helpen.
2: Oh, pas op, hè. Nu gaat er aan. Ja, vind ik wel een leuke.
1: Ja. Ja, dus als er een goede is, de beste suggestie wint en die mag nog een rol krijgen in de show.
2: Geen censuur, hè? Geen censuur.
1: Geen censuur.
0: Maar als we dat aan onze luisteraars mogen overlaten, die creativiteit niet te stoppen.
1: Why not?
0: Laat het binnenkomen. Hoe moet de docu over Ruben van Gucht heten? En we gaan ze ongecensureerd.

0: Nou, Bonita, de creativiteit van onze luisteraars, Ruben, dat het loopt de spuigaten uit. Wat trouwens ook één voorstel is. Het loopt de spuigaten uit. Komt ook binnen. Maar echt niet normaal welke voorstellen er allemaal komen.
1: Het is prachtig. Een prachtige titel. De Bestuiver stuurt Patrice. The Real Housewives of Ruben. Ik ben zoals ik ben. Zo'n beetje jammer schrijf.
0: De Mosselbank. Oh,
1: de Mosselkoning komt ook binnen. Ja. Ruben, Dogs and Bitches.
0: Blond, de blonde god en zijn harem.
2: Jongens toch.
1: Blond en medogeloos.
2: Ja. Hey, maar ik moet wel zeggen, ze doen wel hun best hoor.
0: Eentje is geentje.
2: Eentje is geentje, ja. Die is wel op vele dingen van toepassing.
0: Als je zeker een reeks wil gaan maken, ja. Want van programma's, het gaat over alles in je leven, over je tv-programma's.
2: Zwaar, mijn contracten.
1: Hey, pak alles wat je kan.
2: Vind ik persoonlijk wel. Ja, dit is wel een, zou wel een slogan van mijn leven kunnen zijn.
0: Narcist tot in de kist. Komt je
2: nee. Die mensen kennen mij niet goed.
1: De vlierenfluiter.
2: Ja, dat is zo joviale, zo'n vlierenfluiter. Ja.
1: Van Playboy tot papa.
2: Zeg, straks hebben we nog titels te veel.
1: Ruben Unplugged. De geliefde enfant terrible. All or nothing. Ik vind dat ook wel iets hebben, zoiets Engels. Zo,
2: all or nothing. Maar ik moet die wel, je moet mij wel die contactgegevens doorsturen.
0: We gaan die hele lijst aan jou geven. Ja, tuurlijk. Want als je het
2: De winnaar moeten we toch feliciteren.
0: De winnaar moet je feliciteren, ja. En laat het ons dan ook weten als je er eentje gekozen hebt.
2: Zeker.
0: En Happy Hour vanavond te zien op VTM met heel veel bekende gasten. Brusselmans onder andere, Mark Koeken. En ook deze Meteor is een van de vaste gasten in je programma. Dit is Nooduitgang. Merci.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: voor iedereen die keihard geprobeerd heeft om erbij te zijn maandag. Plopsaland Belgium de pannen. En die de kinderen een boodschap heeft laten inspreken. Ja, jullie zijn met duizenden. Sorry, er gaan nog eentje weggeven. Zometeen rond 9:15 familietickets.
1: Eerst het nieuws van 8:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Elektrische wagens moeten meer geluid maken. Zeker als ze traag rijden. Want nu horen fietsers en voetgangers ze vaak niet aankomen. En dat leidt tot gevaarlijke situaties onderweg. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS wil daarom dat het minimale aantal decibels dat elektrische wagens moeten maken omhoog gaat. De dodental in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, anderen gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Staro-Dubceva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Eerst droog, afwisselend zon en wolken, maar deze namiddag meer kans op regen met hier en daar ook onweer. Bij 23 graden is dat en ook de komende dagen blijft het wisselvallig bij zo'n 20 graden.
1: Het gaat langzaam richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Verlies je 10 minuten. En nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen. Maar dat is het voorlopig. Geniet er nog van. Nog één dag.
0: Onder het motto eentje is geentje. We doen ook mee. Na elkaar Flashdance, What a Feeling en Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Daan Funk.
1: Yes, de laatste vrijdag van de vakantie. Maandag zitten we in Plopsaland. We hebben 2 weken lang tickets weggegeven. Straks geven we het laatste familieticket. Maar als jij denkt van ja, als ik het dan niet heb, dan maandag, dan moeten we luisteren naar een show en hebben we er niks meer aan. Is niet waar, Sven, want nee. Wij hebben nog 3 hoofdprijzen om uit te delen. Een verblijf in de Studio 100 Chalet. Een verblijf in Plopsaland Village. En een verblijf in het Plopsaland Theaterhotel. Dat zijn 3 vette prijzen. Mag je daar 3 keer een weekend naartoe, hè?
2: Nog 1 ding. De telefoon gaat rinkelen bij 1 van jullie de komende minuten. Dus als toevallig iemand anders belt voor een totaal onbenullige boodschap en je hebt iets laten inspreken door de kinderen via de app van Joe, gewoon zeggen, sorry, ik bel straks terug. Sven en Anke gaan mij nu bellen. Even, sorry.

0: we zijn er nog even, Brian Adams en Melanie C. When You're Gone, dat is om 10 uur op vrijdag, hè, dat weet u. En daarvoor moeten we ons nog even opjagen. Bart de Wever blijkt een middenvakrijder te zijn. En onze Red Panthers zijn bestolen. Maar eerst dit hier.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Het laatste familieticket. Het was heel moeilijk, maar we hebben moeten kiezen. En trrr, dit zijn de winnaars.
3: Hey Sven, dag Anke. Kunnen we bij jullie in Plopsaland wat power komen betanken? We voelen ons niet helemaal klaar voor de start van het nieuwe schooljaar. Als het mag, dan brengen we onze ouders mee. Dan is het vervoer ook al oké. Zullen we jullie daar? Bel ons maar, groetjes. Luca, Ma en Matteo.
2: Ja, mannen met plannen, daar hou ik van. De papa even opgebeld. Goedemorgen, dag Stijn. Rosé uit Ledigem.
4: Goedemorgen.
2: Hey, zijn Luca en Matteo ook bij jou in de buurt?
4: Ja, die zijn hier bij mij, ja. Hey,
2: informeer ze maar, hè. Jullie mogen komen maandag met het gezin.
5: Yeah!
2: Hey,
5: ja.
2: Ze zijn 11 en 13.
4: Ze zijn enthousiast, ja.
2: Ze zijn 11 en 13, die mogen in elke attractie.
4: Stijn, die mogen in alles, ja.
2: Ben jij iemand die durft in de Tomorrowland Happiness Ride thing? Durf je daarin?
4: Ja, zeker. Zeker.
2: Heb je het al gedaan, Stijn?
4: Ja, ik heb al iets een paar keer in gereden, ja.
2: Ja? Maar ja, moet u je gsm goed verstoppen, hè? Want soms in een gsm ligt nog altijd een Plopsaland onder.
6: Is er altijd onder struiken?
2: Ja, die niet goed weggestopt. En hupla, nooit meer teruggevonden. Die ligt daar ergens in de struiken. Enfin, maar Stijn, kom even dag zeggen, hè, maandag.
0: Wij zorgen voor ontbijt en je mag samen met de andere winnaars eerder het park in. Al een uurtje ervoor mag je samen bij Anke op Heidi the Ride gaan toertjes draaien. En voor alle andere luisteraars niet vergeten.

0: Zelfs al hoor je dat 3000 keer, je blijft feesten als de beesten als je Zoo van Shakira hoort.
1: Sven en Anke.
2: Well, even persoonlijke frustratie, beste luisteraars. Ik heb geen pantoffels, maar anders heb ik mijn sloef naar tv gegooid gisteravond. Ik zat te kijken naar onze Red Panthers. Ja, ik ben om een of andere reden in het hockey gesukkeld.
0: Ik weet het, ik heb het gemerkt.
2: Ik leefde mee, zeker met onze dames die het goed aan het doen waren. Ze konden Nederland in eigen land niet uitschakelen, maar maakte de topfavoriet wel heel moeilijk. Oranje kwam op rust, voor de rust op voorsprong. Terwijl eigenlijk, ik vond de Red Panthers beter. Ze bleven knokken. Die Hollanders die speelden geen pak boter bij elkaar, of hoe zeg je dat? En dan zo in de slotseconden, terwijl we eigenlijk achter stonden, gebeurde het in slotminuten eigenlijk een mooie goal van onze Red Panthers. En ik sprong ook recht en ik zei yeah. En Eddie Dumaris, die was de commentator, die was ook even enthousiast als ik. En hoor eens wat er toen gebeurde.
3: En nu, corner door de benen. En nu gevaarlijk worden. Afwerken. Ja. Vanke van Heel. 1-1. Ongelooflijk. Dit is echt een topduel. En nu gaat ze naar de video.
4: Ja.
3: Wat beslist Ayana McLean?
5: Alicia,
3: ze twijfelt.
5: I have advice for you. There was an obstruction on the play. Oh. And therefore you start with a free hit.
3: Oh, kom op. Kom op, zeg. Nee.
4: Dit krijg je dan met die videoscheidsrechter.
2: Nee. Ik volgde Eddie de Marais.
0: Maar is er dan zo iemand die dat dan roept over het veld van... dat klopt niet of wat?
2: Maar de scheidsrechter, hè? Huh? Ja. Maar eigenlijk mogen zij zelf zo'n videomoment vragen. Als ze denken, dit is iets, dit was niet reglementair, dan mogen ze een videomoment vragen. Maar als ze dat gebruikt hebben, is het ook op. Ja. En het was op. Oh. En dus eigenlijk mocht er niks meer gevraagd worden. Maar blijkbaar in dit WK, en dat is redelijk nieuw, is het een trend dat als er zou kunnen over gediscussieerd worden, dat de scheidsrechters toch maar eens aan de videoref vragen, was alles wel in orde? Want dat we geen fouten maken. De videoref die zit dan te speuren. Was eigenlijk niks aan de hand, sorry.
0: Of.
2: En dan hebben ze het dan toch afgekeurd. En ik was kwaad, jongen. Ik was kwaad. Nog kwaader dan Eddie de Marais.
0: Ja. Oh.
2: En pas op, Eddie de Marais, die heeft een geschiedenis van lelijke uitspraken doen. Maar mijn uitspraken waren gisteren nog lelijker ten opzichte van die scheidsrechter. Ja, het is goed dat mijn micro niet open stond. Anders was ik geschorst van antenne. Enfin, de Red Panthers spelen morgen om 1 uur de kleine finale. Oh. Dat is voor brons dus. Tegen Australië. Argentinië speelt de finale tegen Nederland. En we hopen dat dit liedje goed uitkomt voor onze Red Panthers. Have

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Zometeen krijgen we het weer voor het weekend en het begin van het schooljaar. En een maatschappelijk debat moet volgen. Want Bart de Wever die blijkt...
7: Echt waar...
6: middenvaksrijder te zijn.
8: Ik vind ook raar, want je zou denken dat hij altijd wel rechts rijdt.
6: Ja, en dat is de grootste ergernis van iedereen in het verkeer. Hè. Zometeen hebben we het erover na het nieuws van 9 van onze Grim.
9: Goedemorgen. Noorwegen is in rouw, want de koning is overleden. Elektrische wagens zijn te stil en Elise Mertens staat in de halve finale van het tennistoernooi van Monterrey. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. En sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Handschutter.
10: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
9: Koning Harald werd 89, zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op en wordt nu meteen de nieuwe koning. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze trager rijden. Verkeersveiligheidsinstituut Vias heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van Vias.
11: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
9: Vias wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt ze het op tegen de Tsjechische Nikola Bartunkova. Zij staat de 38e op de wereldranglijst en Mertens 24e.
8: Jonas, het is helaas wederzijds voor Frank terug is van zijn vakantie. Voor ons nu al merci voor de voorbije maanden. Heb je super gedaan. Ja, je moet in schoonheid afronden, want het weekend is belangrijk. Begin van het schooljaar. Wat krijgen we allemaal, Jonas?
12: Hey, goedemorgen, Sven, dank u wel. Vandaag gaan we toch nog een heel wisselvallige dag krijgen. Hè. Op dit moment is het nog wel droog, maar van over Frankrijk komen er buien naar ons toe. En die buien die kunnen vanmiddag toch redelijk fel zijn, dus het kan toch bij momenten stevig regenen. Er is ook kans op onweer en er staat ook een matige tot soms zelfs vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En de temperaturen zijn ook een heel stuk frisser dan de voorbije dagen met hooguit 20 graden vandaag.
8: Ja, wordt het vanavond nog iets beter? Want er zijn wat mensen die feesten in parken en zo organiseren, die daarna vragen, die zeggen dat niet iedereen thuis blijft, want het zou toch oké zijn vanavond, hè?
12: Ja, dat klopt. Dus die buien die trekken aan het eind van de namiddag wel weg richting Duitsland. Dus vanavond zal het op de meeste plaatsen zelfs helemaal droog blijven. Kijk. Met opklaringen. Dus inderdaad, die avond is een heel stuk beter dan de dag. Ja.
8: Oké, mooi. Het weekend.
12: Het weekend, dus morgen gaan we droog starten met opklaringen, maar dan na de middag dan neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. En dat is het verschil ook met vandaag, dus morgen vooral ook in de avond wat regen en buien, bij ook morgen temperaturen rond 21 graden. En dan zondag, dat is de betere dag van het weekend. Een paar buien zijn mogelijk, maar het blijft toch heel vaak droog. Met ook af en toe is een opklaring bij temperaturen ook dan rond zo'n 21 graden.
6: Oké, maandag de laatste vakantiedag en dinsdag de eerste schooldag. Vertel.
12: Maandag gaat er nog een storing van west naar oost over het land trekken. En dat betekent dat het maandag vooral in de voormiddag over het westen van het land wat gaat regenen. En die buien die schuiven dan na de middag door richting het centrum en het oosten. Dus dan wordt het aan de kust wat droger. Dus daar in Plopsaland waarschijnlijk in de voormiddag wat regen. De namiddag ziet er daar een heel stuk beter uit.
8: Mooi.
12: Met opklaringen bij een graad of 21. En dan die eerste dagen van het nieuwe schooljaar, die zullen waarschijnlijk droog verlopen. Dus dinsdag en woensdag, dan verwacht ik toch wel droog weer met ook wat opklaringen en een heel normale temperatuur rond zo'n 20, 21 graden.
8: Jonas, dankjewel. Jouw vakantie mag nu beginnen. Dikke merci, hè. Tot de volgende keer.
6: Bye. Het gaat traag richting Antwerpen op de A12 tussen Aarstelaar en Wilrijk. Verlies je 10 minuten en 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen.
8: Stop.

0: allemaal onderweg met z'n allen naar Mandalay, The Road to Mandalay van Robbie Williams.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Ja. Het is eerlijk, maar het is wel een soort van onthulling van premier Bart De Wever. We hadden het eerder deze week al over Jade en de Belgen, het nieuwe programma, waarin ze eigenlijk het altijd heeft over iets uit ons Belgenlandje. En het was gisteravond over onze nationale hobby, klagen over het verkeer. Dat doen we zo graag met z'n allen. En daarin ging het onder andere over een van de grote ergernissen van ons allemaal, van ons Belgen, dat zijn de middenvakrijders. Maar daartussen zitten ook altijd getuigenissen van gewone Vlamingen, speciale Vlamingen. Het is echt altijd een tof allegaartje van allerlei mensen met een mening die ertussen zitten. En Bart De Wever zit er ook tussen. En Bart De Wever, die hebben ze ook al die thema's voorgelegd. En Bart De Wever sprak deze woorden. Je moet de radio wat harder zetten. Hij zei dit, alhoewel ik heb mijn twijfels bij. Maar goed, Bart De Wever zei dit.
3: Ik vrees dat ik dat zelf af en toe wel eens ben. Zo de onverstoorbare middenvakrijder. Ja.
0: Nou, ik denk dat ik dat af en toe zelf wel eens ben.
3: Ik vrees dat ik dat zelf af en toe wel eens ben. Zo de onverstoorbare middenvakrijder.
0: Ja. Maar rijdt die man nog met zijn auto eigenlijk? Die heeft toch altijd een chauffeur, 16 zwaantjes ervoor en 2 combi's erachter. Die rijdt toch bijna nooit meer met zijn auto?
4: Nee, misschien ze de chauffeur of zo?
0: Dat zal geen meer. Nee. Maar hij bedoelde echt, je zag het ook in de manier waarop hij het vertelde. Hij zei, ik ben zo'n beetje een verstrooide professor. En dat heeft hij wel wat, denk ik zo. Hè. En dat hij dan met andere dingen in zijn hoofd bezig is.
4: Die kom ik elke dag tegen, die verstrooide middenvakstrijders. Want dan probeer ik langs alle kanten duidelijk te maken van... Allee, ik heb van mijn linksrijders die rechts moeten eigenlijk. Hè. Dan zit je te flikkeren.
0: Ben jij dat die zit te flikkeren?
4: Kijk, ik ben wel een flikkeren.
0: En hoeveel per uur kom jij er dan aan?
4: Nee, maar gewoon...
0: Rapper dan iemand, 120?
4: Nee, maar ik heb echt mensen die 110 rijden op de linkerrijstrook op de E314. Dan denk je, wat bezielt u? En dan hebben die dat helemaal niet door. Ja. En dan denk ik, ja... Soms denk ik...
0: Dan flikker je echt.
4: Ja.
0: Maar dat durf ik niet. Dat durf ik echt niet.
5: Ja, het gat plakken dan.
0: Wat? Ja.
5: Gewoon echt in een gat zitten. Zo.
4: En dan uiteindelijk kan je ze toch dan inhalen of zo. En dan kijken die ook recht voor zich uit. Die hebben totaal niks in de gaten. Gekke mensen vind ik dat.
0: Ja. Un pasito pa'lante, Maria. Weet je wel? Ik ben altijd bang, als ik dat zou doen, flikkeren en ik ga er dan voorbij, dat ze dan opzij kijken en dat het dan luisteraars van ons programma zou zijn. Daar ben ik altijd bang voor.
4: Maar een beetje opvoeden in het verkeer. Heel eerlijk, ik ben soms ook een beetje verstrooid op de linkerrijstrook. Maar als er dan iemand flikkert, zeg ik direct sorry.
0: Sorry.
4: Ben ik aan de kant, dan denk ik oei, dat was niet netjes van mij. Dus ja.
0: Maar dus Bart De Wever, middenvakrijder, kijk, is dat gefeit.

0: vakken. Jullie, de rest van het land, jullie hebben allemaal zo van die banen E40, dat zijn zo 3 rijvakken. E314, dat zijn maar 2.
1: Ja.
0: En als er dan iemand beslist om 109 te rijden links, dat kan ik niet aan.
1: Ja, maar schijnt, dat gaat u zelfs ook op 2 vakken u ook blijkbaar aan de regels moeten houden. Dat is heel raar.
0: Ja, maar kijk,
1: dan
0: zit je in het gat.
1: Sorry Limburg, sorry Limburg.
0: Dan uiteindelijk hebben ze het door bij 109 van ik ga toch maar rechts. Maar zodra je dan voorbij zit, rijden die terug op links. Dat ik denk, maar zijn die allergisch voor rechts of zo? Christa, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij durft ook al wel eens te flikkeren als het noodzakelijk is, hè?
2: Ja, flikkeren en wuiven en allez, hup.
0: Aan de kant, maar...
2: Maar dan ga ik aan de kant, maar dan ga ik geen 2 keer meer doen.
0: Oh, vertel.
2: Ja, ik kwam terug van de E40, ik had mijn dochter afgeladen en een Italiaanse transporteur voor mij in het net tegen 110. Ik dacht van, dat kan niet, hè. Nee. Achter gaan rijden, een keer geflikkerd. Ik dacht van, oké, dat blijft duur, ik rijd er langs door. En ik wuif, ik zeg, ga naar rechts. Ja, jongens. Daarna kwamen er de werken aan en daar heeft hij mij volledig afgereden van de weg. Van de weg afgereden. Ik dacht van, ja, zelfs moet ik hier echt vol gaas gaan doorgeven, want ze halen me uit met een auto.
0: Oh nee, je had echt schrik voor... Heb je zijn gezicht gezien? Dacht je ook van, die lust mij rauw, die Italianiërs.
2: Ja,
0: ik snap het. Ik heb het soms ook wel voor, hoor, dat mensen...
1: Maar heel kwaad op jou zijn.
0: En dat ik dan toch denk, als er rode lichten komen of zo, dat ik denk, ik ga toch een beetje...
1: Gas geven, dus de volgende overtreding.
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
0: Wat? 3?
3: Yep, info op telenet.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Jacques.
6: Jacques?
7: Chocoladezaakje, slimmetje.
6: Ah.
7: Maar die netjes.
6: Oh, wauw, van Jacques.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
9: Lidl, dat kan tellen.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Krevel.
11: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter.
12: Good times, great music.
13: Sven en Anker.

0: Het is 9:55 geworden met Blondie en Call Me. Dit is wel grappig eigenlijk.
1: Een blik achter de schermen.
0: Ja, ja, ja, ja. Weet je, Limburg is werkelijk de andere kant van de wereld. Want wat een expeditie zeg. Maandagochtend hebben wij een uitzending naar aanleiding van de laatste vakantiedag in Plofsaland. De pannen, die twee hier, die zijn een koffer al aan het maken.
1: Jazeker.
0: Ze gaan al de sandwichjes met eiken.
2: Het is 2:23 van mijn deur in Riemst.
0: Is dat 2:23?
2: Zonder de Brusselse ring, waar het altijd vlot
0: ja,
2: vooruit gaat.
0: S'nachts, dat is s'nachts. Jullie moeten daar zijn tegen 6:00.
1: Ja, nee. Het is echt 2,5 uur. Ja, dus, minstens.
0: Jullie gaan dus al kamperen in West-Vlaanderen op zondagavond om
2: op strand
0: tijd te zetten.
2: Op strand gaan we slapen.
0: Ja. Ja, schattig dus eigenlijk.
1: Ons weekend.
0: Op kamp eigenlijk.
1: Wij zeggen tegen ons gezin. Allee, ja. Jij zegt tegen... Tegen wat? Ja, tegen de zetel, zeg jij dag.
0: En dag zetel. Nee, tegen het gezin. Mama is weg, want ze moet naar de Plopsaland, de pannen. Dat is een land, zo'n beetje als Kazachstan. Ja, heel
1: effe. Zijn jij ingeënt al eigenlijk?
2: Ja.
1: Gaan voor
0: u. Dicht West-Vlaams of wat?

0: Dance the Night. Niet vergeten, maandag geven we nog een heel pak verblijven weg. Voor een gezin van de komende maanden kan je met het gezin naar een van die prachtige hotels bij Plopsaland Belgium de Pannen. Maar dat is maandag in onze show tussen 6 en 10. Nieuws met Grim nu.
1: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden en daarmee is de oudst regerende vorst van Europa niet meer. Harald sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en werd vorige week nog opgenomen in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Harald werd 89, zijn zoon Hakon is nu de nieuwe koning. In Tibet is opnieuw een dam gebarsten. Dat laat de politie van Nepal weten op X. Nepalese leger laat ook weten dat de reddingswerken voor zeker 1,5 uur stilgelegd zijn. De dodentol daar is intussen opgelopen tot 472. Honderden mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Nu is het nog droog, maar vanmiddag is er meer kans op regen. Hier en daar ook met onweer bij zo'n 23 graden. En ook morgen wisselvallig en 20 graden.
2: 1 file op dit moment richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen. Verlies je 5 minuten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: VIP thuisverpleging. En we hebben de oprichter aan de lijn. Goedemorgen, dag Sophie.
5: Goedemorgen, dag Anke. Hallo.
2: Jullie zitten in Nijlen. Oh, je hebt mij, ja. Ik heb al net met jou gebabbeld. Jij en al je collega's, jullie hebben een hart van goud, want jullie helpen mensen met een beperking, maar jullie doen daar zo'n leuke dingen mee. Ja. Vertel.
5: Ja, ja, ja. Dus ik heb 14 jaar geleden de taalverpleging opgericht. En taalverpleging, dat is denk ik wel voor iedereen een redelijk gekend gegeven. Maar wij komen enkel en alleen naar mensen met een beperking toe. En vanuit heel zot enthousiasme in het team hebben wij de voorbije jaren elk jaar een VIP-feest georganiseerd. Hm? En daar komen al onze gasten die dat wij verzorgen en hun medebewoners samen in een heel grote evenementenhal natuurlijk. Want er moet ruimte genoeg zijn voor alle rolstoelen, want iedereen kan erbij zijn dan. En dat is eigenlijk een namiddag. Eigenlijk is dat heel simpel met muziek. Goede muziek voor ons gasten. Een frietje, want eten is ook heel belangrijk. En een prijsje. Ze gaan allemaal met een prijs naar huis. En het leuke daaraan is dat heel veel gasten elkaar terugzien die nu ergens anders wonen, maar bijvoorbeeld vroeger samen naar school zijn geweest.
0: Oh,
5: en die tieren daar dan weken later nog op. En dat is, ja, dat is heel leuk om te zien.
2: Maar oh, jij klinkt zo enthousiast. Dat, ja, super fijn. Ja. Zeg, en de muziek die jullie hebben gekozen, zijn dat ook liedjes die de patiënten allemaal graag horen?
5: Jawel, jawel, jawel. Eentje is eigenlijk in het bijzonder voor mijn collega's, want er wordt alle dagen hard en ze staan er alle dagen. En ik ben altijd heel dankbaar dat zij voor de VIP kiezen en de schouwers daarmee onder willen zetten. En de twee anderen zijn heel zeker voor ons gasten. En ik hoop dat ze vandaag ook mogen horen, want ze zijn allemaal samen op Buitenbeenpop vandaag.
0: Oh, wow.
5: Het is festivaldag voor de gasten vandaag. Oh,
0: Kijk, de muziek gaat knallen. Ja. Koffiebokken komen jullie richting uit.
5: Zeker.
0: Jullie doen goed werk bij VIP Thuisverpleging. Fijn weekend ook, hè?
5: Super.
0: Dag.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hey, ik ben Sophie van de VIP-thuisverpleging. Jullie horen zo dadelijk Hey Mama van K3. Een liedje dat vrolijkheid en luchtigheid uitstraalt. En dat is hetgeen dat wij alle dagen willen brengen in de verzorging bij ons

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM, kleurt je dag. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Koffietanken
10: met Sven en Anke.

0: Dit is Joe. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hey, ik ben Sophie van de VIP Thuisverpleging en jullie horen zo dadelijk Mamma Mia van ABBA. Dit omdat bij het 10-jarig bestaan van de VIP Thuisverpleging mijn collega's mij onnoemelijk verrast hebben met daarop een liedje te maken, helemaal gekaderd.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken.
0: Met Sven en Anke.
2: Hallo, ik ben Bram van der Zit. En momenteel werk ik al 13 jaar in dit fantastische team. We hebben gekozen voor Laat de Zon in je Hart van Willy Sommers. Eén, omdat we een heel zonnig team hebben. Maar anderzijds willen we dit zeker opdragen aan alle gasten die we dagelijks mogen verzorgen. Omdat dat wel de zonnestraaltjes zijn op onze dag. Als

0: koffietanken
1: met Sven en Anke.
0: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is jou. Een hele goede morgen. De laatste werkdag van de week komt erbij als je zin hebt in de muziek van Bee Gees, Alex Warren en Imagine Dragons. Nieuws nu van 10 uur. Dit is Bart de Meulemeester.
5: Goedemorgen. Noorwegen is in rouw, want de Noorse koning is dood. Tibet en Nepal houden hun adem in voor mogelijk een tweede vloedgolf. En Elise Mertens staat in de halve finale in Monterrey. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
6: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
5: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. De dam in Tibet die op het breken stond is aan het barsten. Dat laat de Nepalese politie weten op sociale media. Het gaat om het natuurlijke meer dat zich daar gevormd heeft door opgehoopte aarde, rotsen en puin. Het meer bevat nu al meer dan 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn 800 Olympische zwembaden gevuld. De reddingswerken worden tijdelijk opgeschort uit veiligheid. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38e op de wereldranglijst, Mertens 24e. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
4: 2:10 en op dit moment zijn er geen plaatsen meer over waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

Would I lie to you? Het is vrijdag, een beetje herfstgevoel als je naar buiten kijkt. Maar om 11:15 hoor je voor de laatste keer Céline van Uitsel als mijn wegwijzer. En die wordt door heel veel mensen vaak omschreven als een soort van zonnetje. Dus dat komt alvast helemaal goed. Dansen nu met Bee Gees.

Je hebt het misschien daar straks gehoord. Sven en Anke die hebben de laatste tickets weggegeven voor Plopsaland. Nu maandag gaan ze daar live uitzenden. Samen ontbijten met de luisteraars en de dag natuurlijk ook doorbrengen en samen in de attracties gaan. Maar het is nog niet gedaan met die prijzen, want als je maandag luistert, dan kan je ook nog verblijven van meerdere dagen winnen in Plopsaland. Je hebt daar uiteraard het grote hotel, maar je hebt daar ook chalets die recent zijn bijgebouwd. Dus dat is ook wel zeer leuk om dat te winnen. Kost allemaal behoorlijk wat geld als je het zelf moet financieren voor jou en je gezin. Dus maandagochtend zeker weer luisteren tussen 6 en 10. Maar eerst natuurlijk genieten van het weekend en nu van de lekkere muziek op.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Leonardo DiCaprio die schreef dat ooit ook uit in de legendarische film Titanic. I'm on top of the world. We weten jammer genoeg allemaal hoe dat afliep. Dan liever die single van Imagine Dragons. Zometeen een jarige Lee en Rhymes, maar eerst in excess.
1: You might know of the original sin.

2000, dat is ondertussen 26 jaar geleden. Ze verdween dan voor ons eigenlijk Europeanen, maar in Amerika is ze nog altijd een populaire cowgirl. Ze is een echte country zangeres die natuurlijk deze week ook treurde rond dat verlies van de allergrootste countryster aller tijden, Dolly Parton. Maar hopelijk is Leanne Rimes toch wat in de moed om te vieren, want ze wordt vandaag 44 jaar. Geen idee of ze op tafels gaat dansen later vandaag, zoals dat natuurlijk gebeurde in Coyote Ugly, waarvan deze single de soundtrack was.

0: hoor heel graag de Gypsy Kings, maar een hele avond dat gitarreke, dat zou ik toch op den duur afpakken. 10:55, er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, 12 erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland, 6 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 6 tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Op de E313 richting Hasselt, 7 minuten in de file tussen Antwerpen-Oost en Pommelgem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Phil Collins en A Groovy Kind of Love. Céline van Uitsel heeft ons de afgelopen dagen proberen te helpen in het leven met keuzes te maken. Ze tipte al haar favoriete tv-serie, vakantiebestemming, boek, restaurant. En zometeen heeft ze ook nog een heel toffe tip voor een uitstapje. Iets wat je nog de komende weken kan doen. En het is sowieso veel leuker dan een uitstapje naar

0: want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC. Beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
11: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
12: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Dit is Joe.

0: De tijd staat niet stil en toch is deze muziek tijdloos. Dire Straits en Sultans of Swing. En nu voor de laatste keer deze week dit hier.
1: De Wegwijzer.
0: Céline van Oitzel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
0: Het is vrijdag, ja, zowat de laatste van de vakantie. Wat kan jij nog typen als uitstap voor ons?
2: Wel ja, ik heb een goeie. We blijven in de Kempen. Ik hou van de Kempen. Bij ons stroomt de Kleine Neten. En daar kun je op gaan kajakken of kano varen. Heidi. Ik weet nog altijd niet wat het verschil is tussen
0: die
2: twee. Ik
0: ook niet, Céline. Kan ik je helpen?
2: Ja.
0: Een bootje.
2: Maar je weet allemaal wat we bedoelen. Hè? Een bootje, inderdaad. En op de Kleine Neten kun je varen. Ik denk dat die ergens in Turnhout, zo tot in Grobbendonk, is een heel mooie route. Je kunt ook starten bij de Ark van Nooi. Dat is dicht bij Bobbejaanland. Dat gaan de mensen wel kennen. Ja. Je kunt een bootje huren. Er zijn ook dieren. Je kunt daar lekker eten, lekker drinken. En dan kun je de Kempen een beetje verkennen. Dat is kei tof. Ik heb dat als kind ook gedaan. Ik wou dat heel graag deze zomer doen. Maar Heidi, door het warme weer, kon je niet meer varen op de Kleine Neet. Ja, er stond geen water in.
0: Ja, maar vrij essentieel om te kunnen met een bootje doorgeraken natuurlijk.
2: Daarom is dat een ideale tip voor nu. Want we hebben terug meer regen. Dat water dat gaat allemaal terugkomen en wij kunnen gaan varen.
0: En met wie ga je dat dan doen?
2: Daar heb ik heel slim over nagedacht. Ik zou dat doen met mijn gezin, met mijn ouders en mijn neefje wil ik ook wel meenemen. Maar het is voor mij wel een must dat mijn pluspapa de Kurt bij mij in het bootje zit, want hij is sterker en hij kan harder roeien. Hè. Dan moet ik zelf niet zoveel doen.
0: Dan ben je
2: dat
0: klein
2: is wel
0: beetje
2: belangrijk, daar moet je over nadenken.
0: Ja, want pas op, kajak, ik ken nu niet de Kleine Neten, de situatie daar precies, maar kajak, ik heb dat in Frankrijk nog deze zomer gedaan en dat kan tegenvallen.
2: Oh.
0: Zo, met de stroming, dat is soms nog echt wel werken.
2: Ja, dat is een workout, dus het is wel twee vliegende in de klap natuurlijk.
0: Oké, maar dus de familie mag mee en dan kan jij een klein beetje zo de passenger princess van de kajak of de kano.
2: Je moet navigeren, hè, dat is ook een job.
0: Ook belangrijk, zeker, cruciaal, want wie weet waar kom je anders uit. Goed, Abel, Céline, maar heel toffe laatste tip. En ik vind het ook wel heel opvallend als ik nu zo jouw week bekijk, dat je eigenlijk alles in België hebt gezocht. Als ex-Miss België vind ik dat toch ook wel een troef.
2: Ja, maar je moet het niet altijd te ver gaan zoeken om ergens goed te zitten. Voilà. We mogen een beetje chauvinistischer zijn, vind ik. Het is hier echt niet slecht.
0: Nee, en je hebt heel veel leuke dingen aangehaald die natuurlijk ook allemaal na te lezen zijn op joe.be. Doorklikken naar de Wegwijzer. Céline, wat zijn zo nog voor jou de komende weken de plannen? Wat staat er nog voor jou op de agenda?
2: Wel, het zal u niet verbazen. Het werk begint natuurlijk drukker en drukker te worden. Maar ik heb ook nog een klein tripje naar de Belgische kust gepland.
0: Voilà, zo zet jij jouw eigen tips meteen om in de realiteit. Kijk goed. Céline, geniet ervan daar aan de Belgische kust.
2: Dank
0: heel veel succes met al jouw projecten en tot heel
2: Dank
0: gauw. Hè.
2: Tot snel, bye bye.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

Céline van Ooitsel gaf daarnet als tip de kleine neten afvaren in de Kempen in een kajak of in een kano. Heel veel mensen laten weten, onder andere Bjorn en Wesley. Kano is een open bootje, kajak is een dicht voilà. Dus dat is bij deze meteen al uitgeklaard, dat verschil tussen die twee. En Inge zegt, ja, je kan starten bij die Ark van Noé, maar bijvoorbeeld ook aan het Spaans Hof in Herentals. Dan is het allemaal stroomafwaarts.

0: Bombetti
1: Sint Augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blief, dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
0: Naar Gamma.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is jou.
9: Goedemorgen, ik begin zometeen met een song na het nieuws die daar perfect bij aansluit. Want ik ga Love and Pride draaien van King. En er is ook nieuws van een koning. 11 uur, dit is Bart de Meulemeester.
10: Goedemorgen. Noorwegen rouwt om koning Harald. In Servië krijgt Radko Mladic een staatsbegrafenis. En Amerika zegt dat er geen mijnen meer liggen in de straat van Hormuz. De Noorse koning Harald is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
11: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook, hij is een verfijnd surfer en skier. Maar vooral, hij is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
10: De nieuwe koning roept over een half uur de ministerraad bijeen. Daar zal hij beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Tussen 12 en 1 zullen alle Noorse kerkklokken ook luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89 jaar. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Radko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. 5 jaar geleden kreeg hij levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Mladic overleed gisteren. Hij werd 84 jaar. Er liggen geen mijnen meer in de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Amerikaanse admiraal in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump had dat eerder ook al gezegd, maar verschillende bondgenoten hadden daar toen hun twijfels over. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
9: Een paar problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen komt er een kwartier bij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring 7 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 11 tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Richting Gent is dat achterbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de E313 richting Hasselt sta je 7 minuten in de file tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem.
3: Dit is Joe
12: met Heidi van Tielen.

Pride van King. En je hoorde het net in het nieuws. De King van Noorwegen is dood. En hop, meteen op dezelfde dag een nieuwe. Lekker efficiënt. Dat is trouwens Hakon, niet te verwarren met Haaland. Dat is ook een Noor, maar ik denk dat die jongen gewoon best blijft voetballen. Would you dance?

you saw me crying, and would you save my soul tonight?

Ik ben hier net in het laatste nieuws het interview aan het lezen met Adeline en Wouter, die gisteravond toch wel de grote plot twist waren in B&B Zoekt Lief op VTM. Ik heb zelf alle afleveringen gezien, alle minuten. Daar leek niks romantisch te spelen tussen die twee. Qua uiterlijk, wat uiteraard niet het belangrijkste is, maar het zegt wel vaak over iemand iets. Ja, leken die twee ook totaal niet bij elkaar te passen. Hè? Zij was wat een hele hippe, onafhankelijke vrouw met een heel jonge stijl. En die Wouter leek super lief, was grappig, maar een hipster was dat nu niet bepaald. Maar na die opnames is de vonk dus echt wel overgesprongen. De twee zijn nu ook al 3 maanden verloofd. Hij heeft haar ten huwelijk gevraagd in een gondel in Venetië. Maar oh, zo lekker romantisch. En ik wens die twee uiteraard het allermooiste toe. En ik ben blij voor hen dat dat avontuur op die manier kan en mag eindigen. Ik ben zelf wel gisteren gestart met VTM2 B&B Zoekt

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
0: Zegt.
2: Oh.

0: Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.
1: In de stemming.
0: Vanochtend zat in het nieuws dat zwakke weggebruikers vaker betrokken zijn bij ongevallen met elektrische auto's. En dat komt heel logisch omdat die veel minder geluid maken, joh.

gaat die veel minder goed aankomen dan een traditionele NAF-bak. En daarom pleit Vias ervoor dat alle elektrische auto's ook bij lage snelheid een beetje meer lawaai zouden maken. Daarom vandaag in de stemming twee songs die vol zitten met autogeluiden. Deze begint zelfs met het ronken van de motor.

in zijn tijd waren er nog geen elektrische auto's, of toch niet voor het grote publiek. Maar je kan er nu wel op stemmen op Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Maar als jij dat wat te soft vindt en denkt van, goh, ik hou wel van stevige autogeluiden, voor mij is dat wel een meerwaarde, plus het weekend staat voor de deur, wel, dan moet je gas geven en voor deze gaan. Was zo'n grote hit in de jaren 90. DJ Visage en Formula. Twee compleet verschillende songs waarvoor je kan kiezen. Jij zit dus aan het stuur vandaag. Jij kiest nu voor welke song jij in de stemming bent. Is dat die DJ Visage of is dat Billy Ocean? Je kan nu stemmen in de Joe-app op jouw

0: Een goede manier om in het leven te staan. Don't look back in anger. En als je vooruit kijkt, dan hoor je zo meteen Tears for Fears. Er zijn 5 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent is dat een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. E19 richting Antwerpen 20 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E313 komen er 10 minuten bij tussen Massenhoven en Wommelgem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Volgens Vias moeten elektrische auto's bepaalde dan toch meer geluid maken, omdat ze voor sommige zwakke weggebruikers onhoorbaar zijn. Daarom twee songs in de stemming die vol zitten van autogeluiden. Op dit moment, met 40% van de stemmen, staat Billy Ocean met Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En de Guilty Pleasure van de jaren 90, ook wel bekend als het Schumacher-lied, staat aan de leiding. Formula van DJ Visage met 60%. Maar, zoals dat gaat bij autoraces, de overwinning die wordt uitgedeeld aan de finish line. En die ligt op 5 minuten van hier. Dat wil dus zeggen dat je nog exact 5 minuten van mij krijgt om te stemmen in de Joe-app.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
9: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
10: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeapelmoes deze week.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
12: Oh, ons cv-fotoboek is er.
13: Mag ik eens kijken?
12: Wauw. Oh, weet je dit nog?
13: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
14: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.

0: How do you do? Goeie vraag, maar nog een betere. How did you vote?
1: In de stemming.
0: Vandaag in het nieuws is dat Vias pleit voor meer geluid bij elektrische auto's. Die zijn heel stil, je hoort die niet altijd aankomen. Dat kan gevaarlijk zijn. Daarom twee songs in de stemming, maar werkelijk vol met autogeluiden. Kelly uit Niel die stuurde: laat die radioboxen maar eens goed knallen met Visage. Veel te lang geleden dat ik deze steengoeie song nog eens gehoord heb. En het weekend staat voor de deur, dus ik heb wel zin in zo'n goede knaller. En Erwin uit Tongeren-Borglon die stuurde: ha, DJ Visage, ik heb een elektrische auto, maar ik ben een heel grote Formule 1 fan, dus dat zou zalig zijn, een Formule 1 geluid in mijn auto. Wel, dat gaat gebeuren. Schakel maar in de hoogste versnelling, want de DJ Visage die heeft het gehaald met 53% van de stemming, of van de stemmen liever. Nog een kleine waarschuwing: vlieg niet uit een bocht, hè.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 seconden. Los geht's!
3: Schumacher.

0: Radio Relok.
1: Op Radio Joe, Manu Chao, me gustas tu. En daarvoor de winnaar van In de Stemming. Het Schumacherlied van DJ Visage en Formula. Meteen allemaal klaar voor het weekend. Wat was dat? Koen uit Beernum die vraagt ook hoe zou het nog zijn met Michael Schumacher. Ja, dat weet niemand. Hè. Jaren in coma gelegen natuurlijk door een zwaar ski-ongeval in 2013 al. En de laatste berichten dateren ook alweer van een aantal jaren geleden. Dat hij niet meer in coma zou liggen, maar in alle geheimhouding ergens wordt verzorgd door zijn familie. Eigenlijk een zeer traag verhaal zo. De risico's altijd opgezocht en dan met een ski-ongeval zo in de problemen geraakt. Zijn zoon, Mick Schumacher, die heeft het wel overgenomen. Ook een goede racepiloot. Buddy,

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
7: jou. We gaan samen de vrijdagmiddag in en ik heb nog wat volk uitgenodigd. Tiffany komt eraan, Shawn Mendes, Sylvester en ook Depeche Mode. 12 uur, dit is het nieuws met Bart de Meulemeester.
8: Goedemiddag. Het was een topzomer voor onze kust. Maxime Prevot roept Bill White opnieuw op het matje en Noorwegen rouwt om koning Harald. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Herbergen.
9: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn en dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
8: Buitenlandminister Maxime Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prevot noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenvakbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
10: Dit leidt tot wat wij vrezen dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe, die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
8: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
11: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook, hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral, hij is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
8: Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur lang luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89 jaar. En Bpost lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme. Dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook wat onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En nog de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
7: Ben je onderweg, dan zijn er 3 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, 22 minuten erbij tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 een kwartier tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 18 minuten aan tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe
12: met Heidi van Tielen.

We zijn vandaag vrijdag 28 augustus en ik lees hier net op HLN dat Céline Dion zou zijn aangekomen in Parijs. Nog maar een uurtje of zo geleden, met een privéjet uiteraard, was ze vertrokken uit Las Vegas en is ze dan toegekomen in Parijs. Er zijn nog geen eerste beelden daarvan opgedoken, maar ze zou dus wel degelijk geland zijn. En ja, dan starten de voorbereidingen. Het is nog 2 weken voor die show starten. Die shows waar zoveel rond te doen was de afgelopen maanden. Die ticketverkoop die echt als een malle ging. Ze gaat er 16 shows geven in Parijs. Dus binnen 2 weken begint ze daarmee. En ik vermoed dan ook dat de komende dagen en weken er heel veel foto's en filmpjes zullen opduiken van Céline Dion in Parijs. Want heel de wereld kijkt daarnaar en is ook benieuwd wat het gaat worden. Is ook meer dan 6 jaar geleden ondertussen dat Céline Dion echt nog een volwaardige show had gegeven. Had allemaal te maken met dat stiff person syndrome dat ze had, waardoor het allemaal zeer, zeer moeilijk ging. Maar ik hoop dat ze dus in goede gezondheid is. En dan is het ook gedaan met de Silence in Paris. Zoveel is duidelijk.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM, kleurt je dag. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Smartfoto.be.
3: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett.

0: Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Dit is Joe. Good times. Great.

Ed Sheeran, Azizam. Ondertussen onmogelijk om die hits van Ed Sheeran nog te tellen. Het zijn er eindeloos en eindeloos veel. Bij andere artiesten is dat uiteraard niet het geval. Donna Lewis komt eraan, die ken ik maar van één hit, maar het is wel een hele mooie. Die I Love You Always Forever komt eraan. Na Wang Chung en Everybody Have Fun Tonight.

0: En zo werd het 12:30. Het is behoorlijk druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. Een half uur erbij tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen-Noord. E313 een kwartier tussen Herentals-West en Bommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 12 minuten in de file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En ook 11 tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E314 richting Nederland grens, 12 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg, komt daardoor een defect voertuig. En op de Brusselse buitenring schuif je 11 minuten aan tussen Wezenbeek en Diegem.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

Vanochtend kwam bij Sven en Anke de man langs die meer uren en vrouwen, dat weet iedereen, in zijn dag heeft dan jij en ik, namelijk Ruben van Gucht. Want vanavond de eerste aflevering van zijn talkshow Happy Hour op VTM. Daar heeft hij nog wat over verteld uiteraard, maar hij had nog een andere toffe primeur en daar wil ik het zo meteen nog eens over hebben. Nu eerst twee andere mannen, namelijk Totsie en Raf met hun Gente di Mari.

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke vermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
14: Ja, dat weten we.
13: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
14: Ja, dat weten we.
13: En om ons huisje wat op te frissen.
14: Ja, schilderen en zo.
13: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
14: Wat blieft,
13: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
14: Naar Gamma.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.

0: dit is Joe.
1: Vandaag gestart op VTM Happy Hour, de lang verwachte talkshow van Ruben Vergucht, waarmee hij dus nog een tv-zender zal domineren. Het kan niet op, het is het ene project na het andere. En vanochtend werd hij bij Sven en Anke, toen hij de gast was, ook nog eens gevolgd door een cameraploeg. En moest hij dus wel iets verklappen dat we nog niet wisten van hem. We weten nogthans al veel.
2: Klein primeurtje dan nog voor de fijne vrienden van Joe. Dus we zijn bezig aan een docu-reeks. Dus het is niet een single docu, maar er komen 3 afleveringen, denk ik. Dat is toch de bedoeling. In het voorjaar van 2027, ik denk dat die zelfs voor april op antenne zullen zijn. En wij zoeken nog een titel. Misschien kunnen de luisteraars van Jones helpen.
3: Oh, pas op, hè. Nu gaat erop.
1: Ja, er kwam effectief wat binnen, massaal veel reactie. Onder andere deze.
4: De bestuiver stuurt Patrice. The Real Housewives of Ruben. Ik ben zoals ik ben. Zo'n beetje jambersgewijs.
3: De Mosselbank. Oh,
4: de Mosselkoning.
3: De Mosselkoning, ja.
4: Ruben, dogs and bitches.
3: Blond, de blonde god en zijn harem.
2: Jongens, hey, toch.
4: Blond en medogeloos.
2: Ja. Hey, maar ik moet wel zeggen, ze doen wel hun best, hoor.
3: Eentje is geentje.
2: Eentje is geentje, ja. Die is wel op vele dingen van toepassing.
3: Als je zeker een reeks wil gaan maken, ja. Want van programma's, het gaat over alles in je leven, over je tv-programma's.
2: Zwaar, ja. Mijn contracten.
4: Hey, ja. Pak alles wat je kan.
1: Allemaal eigenlijk heel goede opties. Kwam ook nog binnen, narcist tot in de kist. Die gaat het waarschijnlijk niet halen.
5: Dit is Nieuw bij Joe.
6: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
5: Sienna Spyro.

Hungry Like the Wolf. Perfect normaal om 7 voor 1 als je nog geen middageten hebt gegeten natuurlijk. Veel plezier met jouw vrijdagmiddag die dankzij Karel Schmitz weer voorbij gaat vliegen. Ik heb nog Because the Night van Patti Smith en de zwoele Shaggy. Mooist.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Het is weer al vrijdagmiddag en ik laat de nodige weekendkriebels op je los. En topplaten van Bruno Mars, The Pointer Sisters en ook Rob de Nijs, zo meteen. Goedemiddag, het is 1 uur het nieuws met Bart de Meulemeester.
4: Goedemiddag. Veel koninklijke families reageren op het overlijden van koning Harald. Het was een topzomer voor onze kust en mogelijk krijgen twee Belgische hockeyvrouwen een schorsing. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Het was een echte topzomer voor onze kust. De voorbije 2 maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjestoeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Lerbergen.
5: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn, dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
4: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemt de minister van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. Twee Amerikaanse luchtverkeersleiders zijn te vroeg naar huis gegaan op de dag dat een vliegtuig crashte tegen een brandweerwagen die op de landingsbaan stond. Dat gebeurde in maart op de luchthaven van LaGuardia in New York. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk heeft de afwezigheid van die twee luchtverkeersleiders een rol gespeeld. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Scherniers en Justine Razier. Omdat ze na hun verloren halve finale van gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En rond deze tijd start in Monaco de loting voor de groepsfase van de Europa League en de Conference League. Anderlecht en Union kennen straks hun tegenstanders in de Europa League. AA Gent en STVV komen dan weer te weten wie ze zullen treffen in de Conference League. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal onweer ook. Dat mogelijk is. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
3: Het is al druk onderweg. Ik heb 9 files te melden waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen D313. Van Herentals West tot Antwerpen Oost. 39 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Een half uur. A12 van Stabroek tot Poldervliet. 11 minuten. En ook tussen Leugenberg en Antwerpen Noord. 10 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. 19 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. 11 minuten. Dan de E314 in de richting van Nederland tussen Zolderterlamen en Park Midden-Limburg, 14 minuten. In Brussel op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 13 minuten. En tot slot tussen Grimbergen en Jette, 10 minuten.
6: De hits van Smith.
3: Goedemiddag.

0: Vaya con Dios.
1: En Puerto Rico, ik heb het even opgezocht. Het is dan nu ochtend, 8:12 ochtends. We beginnen daar aan het ontbijt. Bij 29 graden. Hier bij ons, een beetje wisselvallig weer. Het wordt hier in Vilvoorde wat donker. Ik heb het gevoel dat er een onweer komt. Maar kijk, de hits van Schmitz zorgen tot 4 uur voor de nodige opklaringen. Met Bangerhart van Rob de Nijs en uw DJ Licious en Milo. We're

0: Een van de nummer 1 hits van Rob de Nijs. Hij wordt nog altijd zo gemist. En banger hard. De geluksschaal van de Pointer Sisters, die staat echt op maximum zometeen. En je hoort ook een van de toppers van Bruno Mars, When I Was Your Man. Na dit.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht
5: je
3: eigenlijk, ja.
5: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je

Van de makers van Mr. Blue Sky. En dan mag je ook full power verwachten. Die Electric Light Orchestra bij Joe. Don't Bring Me Down. Het was nu wel even rustig. We gaan naar 13 met deze hit van Bruno Mars. When I Was Your Man. Say

0: onweerstaanbare portie blijdschap op minder dan 4 minuten. Zij kunnen dat. The Pointer Sisters and I'm So Excited. Het is ondertussen 2:30. Het is druk. Er staan op dit moment 13 files waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van Antwerpen 1 op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 36 minuten. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 34 minuten. A12 richting Antwerpen tussen Staabroek en Antwerpen-Noord 1/2 uur. En ook tussen Aartselaar en Wilrijk-Vallaar op de A12. Een ongeval gebeurt en 14 minuten extra. E17 tussen De Pinter en Gentbrugge een defect voertuig en 11 minuten. De Antwerpse ring zelf richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 19. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten. Richting Nederland D314 tussen Zolder-Terlame en Park Midden-Limburg een kwartier. Richting Hasselt D313 tussen Wommelgem en Massenhoven 13 minuten. Op de buitenring in Brussel dan tussen Grimbergen en Jette 12 minuten. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen de Zwijnaardse Steenweg en Flanders Expo 12 minuten. Het komt door een ongeval. En de laatste, voorlopig toch, richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten.
1: De hits van Smits.
0: En de Killers nu.

0: geweldige Killers nog een keer. En Human en Brandon Flowers, de zanger van de band, heeft een nieuwe soloplaat uitgebracht een week geleden. Treasure heet hij. En hij zegt daarover, naarmate ik ouder ben geworden, heb ik mijn weg teruggevonden naar de muziek van mijn papa. En dat is de country en western. En ik heb ontdekt dat de verhalen die ik met me meedraag zich het meest thuis voelen in de context van die prachtige traditie van die country western muziek. Een aanrader, die Brandon Flowers. De Zen komt eraan, 14:15, het rustpunt, lekker chillen. En we doen dat vandaag met een feestbeest. Shania Twain is jarig en ik draai een van haar schoonste nummers. Zometeen.
1: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar?
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
10: Oh, dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Good times. Great music.

0: George Ezra, Dance All Over Me. Net voor 2 uur steken we een tandje bij, maar nu wordt het wat kalmer.
1: De Zen van Schmidt.
0: Het rustpunt in de middag. Ik draai non-stop 2 platen om helemaal te chillen. Elton John met een van zijn geweldige toppers. Maar beginnen, ladies first, met de jarige. Eileen Regina Shania Twain is jarig. Ondertussen 61 zomers. En dit is een van de mooiste, vind ik.

Altijd genieten vind ik Elton John. I guess that's why they call it the blues. Hij hoorde ook thuis in de zin vandaag. We begonnen met de jarige Shania Twain. 61 zomers en you're still the one. En na de zin haal ik altijd even heel kort mijn Harley uit de garage. Je bent gewaarschuwd. Het gashendel wordt een beetje harder aangedraaid met Fleetwood Mac en Loreen. Good.

0: van Bitty.
1: Die zijn toch augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft, dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
0: Naar Gamma.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij de Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Jij wordt zometeen de shoe van Vanessa Paradis. Je hoort toppers van Bruce Springsteen, Madonna en in de schatkamer de vergeten zomerhit van Billy Joel. En nu het nieuws, want het is 2 uur, Bart de Beulemeester.
9: Goedemiddag. De dodentol in Nepal loopt verder op. Er komt veel reactie op het overlijden van koning Harald. En Anderlecht en Union kennen hun tegenstanders in de Europa League. De dodentol in Nepal is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 538 doden geteld na de gigantische modderstroom daar. Dat laat de autoriteiten weten. Langs Tibetaanse kant spreken ze van 5 doden. Nog zeker 1500 anderen zijn vermist. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. En onze koning Filip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Scherniers en Justine Razier. Omdat ze na hun verloren halve finale van gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En Anderlecht en Union kennen hun 8 tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht neemt het onder meer op tegen het Engelse Sunderland en de Franse topploegen Marseille en Lyon. Ook Union treft Lyon. Verder spelen ze ook nog tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad en het Schotse Celtic Glasgow. Afwisselend zon en wolken deze namiddag liever. Meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
8: En 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen, de E19, vanaf Brecht tot Antwerpen-Noord, 33 minuten. Maar ook op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, een half uur. A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord, 26 minuten. Dan de ring rond Gent in de richting van Mariakerk, een ongeval gebeurd. Een half uur extra tussen Gent AZ en Flanders Expo. Richting Gent, de E17 tussen Kortrijk-Oost en Waregem, ook een ongeval en 21 minuten. Dan de Antwerpse ring in de richting van Nederland, vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 16 minuten. En ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 11 minuten. Op de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 11 minuten. En op de binnenring ook 10 minuten tussen Anderlecht en Neerpenen.

some hot stuff. Yes, yes, yes. Donna Summer op de vrijdagmiddag bij Joe. Onderweg naar het laatste weekend van augustus met topplaten. Straks The Boss, The River. En nu weer zo'n typische samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Ook slim gezien, want ja, de markt wordt dan dubbel zo groot. Het geldt ook voor Aaron Blommaert en Zoë Liva. Ik

0: Het ruikt er altijd naar verbrand gras op die Reggae Night en Jimmy Cliff. In het nieuwe radioseizoen hoor je de Schatkamer elke middag om 3:15, dus minder dan een half uur. Weer een topplaat en een verhaal uit de muziekgeschiedenis. Als je ooit al afvroeg waarom Billy Joel op een gegeven moment besloot om te stoppen met nieuwe muziek maken, wel het antwoord op die vraag in een van zijn vergeten geweldige songs hoor je straks. Voor die tijd, Rihanna en ook Bruce Springsteen met The River. Na dit.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM, kleurt je dag.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Een receptje met vis.
4: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
6: Onze zalm en papillot chique et pas cher.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voor wie non-stop info zoekt
8: en nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even
9: alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè?
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op ikea.be.
16: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

De muziek van The Boss is zoveel meer dan muziek. Het is een hele film, want je ziet de beelden, je voelt ook wat hij wil vertellen. The River. Onderweg naar het nieuwe weekend met toppers van U2, Beautiful Day en ook Madonna met Material Girl. There is Someone to You, Banners.

Someone to You and Banners. Dit zijn de files op de snelwegen. 13 in totaal waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Gent op de E17. Dat komt door een ongeval. Tussen Kortrijk-Oost en Waregem 44 minuten. In de richting van Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een half uur. E313 vanaf Herentals-West tot Wommelgem 28 minuten. A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 23 minuten. Op de E34 vanaf Melzelen 12 minuten. En op de E17 vanaf Aasdonk 11 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 18 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 11 minuten. Op de buitenring in Brussel een ongeval gebeurd en file tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Neerpede 15 minuten. Op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo 13 minuten. En ook tussen Ruisbroek en Neerpede 12 minuten. Tot slot richting Hasselt D313 tussen Wommelgem en Massenhoven. Een defect voertuig en 12 minuten extra. De hits van Smith. Tot dadelijk een zomerhit uit de 90's van Sailor. Maar nu volume omhoog en de bankkaart ook weg. Met

0: Sailor. Toch wel een stuk een dansschool eigenlijk, met de cha-cha en de rumba en de cumbia. En dan snel daarna ook de hernia waarschijnlijk. Zometeen, U2, Beautiful Day en Billy Joel krijgt een glansrol in de schatkamer van Schmidt. Zometeen.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
6: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Dit is Joe met Karel Schmidt.

0: van de toppers van U2 uit 2000, Beautiful Day.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En vandaag neem ik je mee naar de zomer van 1993. 28 augustus, toen Billy Joel. En een nummer dat je heel vaak op de radio hoorde, River of Dreams. Gospel, maar dan wel met een Billy Joel randje. Het nummer begint in zijn slaap, want Billy droomt de melodie. Hij wordt wakker en denkt, maar ja, dat nummer dat ik net heb gedroomd, dat is bijna religieus. Hij twijfelt eerst, want hij is niet gelovig. Dan gaat hij in de douche en daar beslist hij, ik ga het opschrijven, punt. En het wordt een wereldhit. Maar tegelijkertijd ook een eindpunt. Hij zegt later, na dat album was ik helemaal klaar. Ik ben bewust gestopt met liedjes schrijven om mijn muzikale nalatenschap niet te verpesten. Nou, ook wel slim misschien, want de meeste artiesten doen dat pas na hun derde reunietour. Die River of Dreams wordt dan misschien een beetje bekend door dat beroemde droomverhaal dat hij vertelt, maar Billy raakt dat op een gegeven moment zelf ook beu. In een interview grapte hij ooit, misschien gaat het nummer ook over bedplassen, want op mijn leeftijd gebeurt dat soms, zegt hij. De Hoes werd geschilderd door zijn toenmalige vrouw Christy Brinkley. De Hoes werd zelfs uitgeroepen tot slechtste albumhoes van 93. Nu, wat later was dat huwelijk ook voorbij. Ik weet niet of het het een ook met ander te maken had. Maar het nummer is nog altijd onverslijdbaar. Billy Joel met zijn River of Dreams. Begonnen in een droom via de douche en zo een wereldhit die lijkt weggelopen uit The Lion King. Al is het dat uiteraard.

grote Neil Diamond en Beautiful Noise. En daarvoor een van de hits van Billy Joel in de Schatkamer. In de Schatkamer hoor je maandag terug. Dan hebben we het over een belangrijk artiest, Michael Jackson. En over de LP Bad, want die verscheen volgende maandag in 1987.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je hebt onze muziek letterlijk in de vingers met de swipe of like tussen 3 en 4. En je hoort ook gegarandeerd Britney Spears, Wham, Robin Thicke en ook de nieuwe Taylor Swift. En nu het nieuws, want het is ondertussen 3 uur. Aline Koutrails.
8: Goedemiddag. Zo'n 150 passagiers zaten uren vast op een trein. De inflatie is opnieuw gestegen. En in het voetbal is er geloot voor de Conference League. Net over de grens in Frankrijk zaten zo'n 150 treinreizigers zeker 4 uur vast op een trein. Dat bevestigt de NMBS. De trein was vertrokken vanuit Doornik. Oorzaak is een technisch defect aan de locomotief. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
9: Dus op Frans grondgebied, volgens de afspraak om het ook allemaal veilig te kunnen laten verlopen, is het dan aan de Franse spoorwegen om daar ter plekke te gaan om ook een oplossing te zoeken voor die reizigers. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt.
8: De reizigers krijgen hun geld ook volledig terugbetaald. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Papen.
10: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
8: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. En A-agent en STVV kennen hun tegenstanders in de Conference League. A-agent neemt het onder meer op tegen het Servische Rode Ster Belgrado en het Portugese Braga. Verder spelen ze ook tegen de Deense landskampioen Aarhus en het Zwitserse Thun. STVV neemt het dan weer op tegen Ajax, Midtjylland en Lugano. Zondag wordt het speelschema bekendgemaakt. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel. Maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
7: Dankjewel Aline. 3 over 3 en het is druk op de snelwegen. Ik beperk me tot de files waar je meer dan een kwartier verliest. Dat zijn er 9 op dit moment. Richting Antwerpen de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 32 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 24 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 16 minuten. De Antwerpse ring dan in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 16. Richting Gent, de E17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk, een ongeval gebeurd, 19 minuten extra. Richting Brugge, de E403 tussen Ruddervoorde en Brugge, een kwartier. En tot slot de binnenring in Brussel tussen Expo en Machelen, ook

Britney en Toxic. Ook deze vrijdag gaan we swipen of liken met 5 platen die compleet uit elkaar liggen. En ik zoek een straffe kandidaat. Zometeen naar een van de hits uit 19...

0: zomerhit uit 91 en ook een nummer 1 hit bij ons Extreme More Than Words.
1: Swipe of like?
0: Wij swipen niet met mensen, we doen dat alleen met platen, want het is veel plezanter en je doet er ook niemand pijn mee. Ik heb er 5 klaarstaan, 5 straffe kandidaten. We beginnen altijd met een duel tussen 1 en 2, en dan mag je er 1 kiezen en die kan je altijd nog omruilen voor 3, 4 of 5. Zo werkt het. Als je wil meedoen, dan moet je nu actie ondernemen. Je opent app en je stuurt, ik ben de perfecte kandidaat. En je voegt er ook aan toe waarom jij dat bent. Ik ben de perfecte kandidaat en de reden waarom. En dan wat geluk bel ik je op naar Frankie Valli en Robin Thicke.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
6: Zegt.
9: Oh, Quadro.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
13: Oh, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Nou, oh, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
12: Oh, het is weer zover.
15: Alex?
12: Terug naar die lange meetings.
15: Je staat op mute, Alex.
12: Terug naar die eindeloze lessen.
16: Aandacht, alsjeblieft.
12: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Krevel.
17: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
14: Krevel. Leef beter.
18: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
19: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
18: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Good times.
18: Great music.

0: Robin Thicke, Pharrell Williams en die zomerhit uit 2013. Blurred Lines.
1: Swipe of like?
0: In Moorsleden woont Jasper Meegank. En hij mag vandaag swipen en liken, want hij is de perfecte kandidaat. En waarom hij dat is, dat mag je zelf vertellen. Dag Jasper. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Je bent hard aan het werken, maar het is in de regen, hè, jong.
2: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ja.
2: Eigenlijk.
0: Wat zijn jullie aan het doen?
2: We zijn klinkers aan het leggen. Momenteel.
0: Klinkers aan het leggen, jongens toch. Dat zijn slijkwerken, denk ik dan. Dus, ik zorg voor een extra pauze. We hebben hier 5 muziekkandidaten, Jasper. We beginnen altijd met een duel, 1 en 2. En die kan je nog altijd omruilen. Je favoriet dan die je mag kiezen. Voor de 3e, de 4e of de 5e. Veel plezier, ik ben eens benieuwd.
3: Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Oh! Kreuners met Leila of...
1: Kandidaat 2.

0: die ook omruilen voor dit.
1: Kandidaat 3.
2: Voici les clés, ne les perds pas sur le...
0: Gérard Lenormand.
3: Nee, de kreuners.
0: Blijven de kreuners, Leila. Okay. Voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Die klinkers, dat gaat vooruit gaan, denk ik, als je dit kiest. To a limit and no limit. Of je kan ook de kreuners houden. Wat gaan we doen, Jasper?
3: Nee, we gaan naar to a limit gaan. Dat is nog beter.
0: Oké, to a limit in de pocket. En dan de laatste kandidaat.
1: Kandidaat 5.
0: Bad. De plaat van Michael Jackson viert volgende maandag zijn verjaardag. Dit is een van die hits eruit. Dirty Diana. Ga je to a limit omruilen voor Michael of hou je no limit? Wat gaan we doen, Jasper?
3: Nee, we gaan hem houden.
0: We gaan hem houden. All right. Ja. To a limit. Je moet nog werken tot 5 uur. Dan zit de werkweek er vermoedelijk op. Heb je plannen voor het weekend gemaakt?
3: Ja, zondag is trekken,
0: weet je gaten. Oh, dat is toch zo trekketje trek. Dat is van die opleggers en tractoren die veel lawaai
3: maken.
0: Ja,
3: met de tractors. Ja.
0: Neem je stofmasker mee, maar geniet ervan. Is goed?
3: Ja, oké, dankjewel.
0: Dag Jasper.
3: Ja, goed.

Maar ik voel me weer 15. Met het lijf van een 45-jarige. To Unlimited, het was de Swipe and Like van Jasper. Uit Moorsleden ging absoluut voor No Limit. Ook al had hij een tijdje de kreuners in de pocket. De vier afvallers strijden momenteel voor een mooi plekje. Voor 4 uur draai ik een van die vier. Jij beslist. Open de app en klik op de kreuners met Leila, Pink en Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, Gérard Lenormand, Voici les Clés of Michael Jackson met Dirty Diana. Je stem kan er altijd bij, zeker doen. Het is druk, 7 files waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, een ongeval met de vrachtwagen terug. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout al 40 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid 22 minuten. In de richting van Antwerpen de E313. Vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost 36 minuten. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 18 minuten. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten. Richting Brussel op de A12 een ongeval gebeurd en aanschuiven tussen Londerzeel en Wolvertem 22 minuten. Tot slot de binnenring in Brussel 16 minuten tussen Expo en

0: knew it, I knew you. En Taylor Swift. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpol van de tweede kans. Pink. En Willow Sage Heart, 8%. Dirty Diana van Michael Jackson kreeg 14%. Het was een nek-aan-nek race tussen de Kreuners en Leila en Gérard Lenormand, Voici les clés. 42% voor de winnaar. Die hoor je zo meteen.
1: Schooljaar begint.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh,
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
6: Wienerberger.
7: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
8: Natuurlijk, Danne.
9: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Wel, je hebt geen gaatjes.
13: Waar?
12: Nee, geen maar.
13: Alsof.
12: Wat blieft?
14: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Van Haren, Van Haren.
16: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
15: Van Haren, Van Haren.
16: Omdat we van schoenen houden.
17: Dit is Joe.
18: Voici les clés, pour le cas où.

Gérard Lenormand was de winnaar van de muziekbattle van de tweede kant. Voici les clés. Een bericht van Danai Pantelis in Genk. Die stuurde net een bericht. Wat een gekke timing om het nummer te horen. Ik ben op weg om de sleutels binnen te brengen van mijn vorig werk. Danai, we zitten in je hoofd, we weten dat. Dus courage en succes met de nieuwe.

In Diep, met ook de beroemdste toiletpot uit 1982 ondertussen. De tijd vliegt. Last Night, de DJ saved my life. Er komt nog schoonvolk aan. Zometeen voor 4 uur wandelt Olivia Dien binnen. Figuurlijk dan. Mijn naam niet. Dan de echte Anne van Elzen vanaf 4 uur. Ik wens je een fijn weekend en is nog best.

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
3: jou. Van een invisible touch naar een heel voelbare Suavemente. Genesis en Paul Kless, die weten allebei hoe ze ons ongemerkt in beweging kunnen krijgen. En welk nummer krijgt jou in beweging, mag je doorsturen in de app. 4 uur nu het nieuws met Aline Koutreels. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Arrestaties na een ontvoering in Puur Sint-Amans. De inflatie stijgt opnieuw en de overstroming in Nepal treft meer dan 90.000 mensen. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde 2 weken geleden al, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten. Dat vertelt Cato Belmans van het parket.
5: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd. Dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
4: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Papen.
6: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
4: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. En in Nepal zijn zeker 93.000 mensen getroffen door de overstroming. Dat zegt het Rode Kruis. De regio zet zich dan ook schrap voor een tweede overstroming. In totaal zijn ook al bijna 540 mensen omgekomen. En dat cijfer kan nog sterk oplopen, want er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. De Europese Unie maakt intussen 2 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond de 23 graden dan.
3: 11 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift. Richting Antwerpen E3, 13, 40 minuten extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 ook 40 minuten erbij tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E17, 25 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En 22 op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19, 18 minuten lang rijden tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. De Brusselse buitering tussen Tervuren-Vierharmen en Diegem. Een half uur erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten extra ongeval met een vrachtwagen daar. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 23 minuten erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier. Richting Brussel tussen Drongen en Merelbeke 23 minuten extra door een ongeval. En op de E19 tussen Zemst en Machelen daar verlies je 17 minuten.
7: Dit is Joe.
8: Met Anne van Elzen.

stilzetten. Ja, welkom. 28 augustus, vrijdag, de laatste van de grote vakantie. Volgende week is het zover. Hè. Op maandag neemt Tom de Kok hier de avondspits voor zijn rekening. Dus dan zit mijn dag hier, straks als vakantiewerker erop. Nu, een verzoek, dat heb ik nog nodig van jou. Er straks heeft het bij ons thuis gigantisch hard geregend. Zo hard dat de buizen zijn gesprongen en dat ik echt een uur heb staan aftrekken in de garage. Ik weet hoe fout dat klinkt, maar ik weet niet hoe ik het nu anders moet zeggen op dit moment. Dus een plaats om vrolijk van te worden zou bijvoorbeeld leuk zijn, maar het is helemaal aan jou. Hè. Dat gat van de playlist is van jou, dus jij mag het opvullen met muziek die jij heel graag wil horen op dit moment. Of misschien heb je er gewoon een keigoede reden voor. Dat je zegt, ja, maar vandaag is het mijn verjaardag of mijn huwelijksverjaardag, de openingsdans van toen of zo. Laat maar komen in de Joe-app.

Roxette, Sleeping in My Car. Tina Turner en Rod Stewart die zeggen It Takes Two. Komen hier fijne verzoeken binnen ze op joe.be. Nee, op de, in de Joe-app. Hè. Onder andere Singing in the Rain. Heel wat mensen die die doorsturen. Of Let's Go Crazy van Prince. Dat wil Paul Francis graag horen om zijn renovatie vooruit te laten gaan.

0: Te veel keuze, dat is ook niet echt goed, hè. Amai, wat komt er hier allemaal binnen, zeg Mario. Die is 20 jaar teruggetrouwd op deze.
1: Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb?
0: Oh, fantastisch, hè. Dan krijg ik hier ook nog een berichtje toe van een jarig hondje vandaag. Onze Obi, 1 jaar wordt die. Fine Lot stuurt dat door, dus graag deze. Ook heel veel vraag naar Carol G. Omdat je daar blijkbaar allemaal zo goed gezind van wordt. Ook Aiko, omdat Serge zijn hondje Aiko heet en hij

0: We zijn pas getrouwd, maar geen 32 jaar meer. Maar toch vlindertjes in de buik. En het blijft maar komen, ook voor deze hier.
1: I'm singing in the rain. Just singing in the rain.
0: Het is wel een prachtnummer van Gene Kelly, Singing in the Rain. Ik kan je vertellen dat het een nummer is geworden dat eigenlijk heel goed plakt op een vrijdag zoals die van vandaag.
2: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Want ja, het is tenslotte, hè, mag dat even zeggen, we hebben de hele zomer lang assistentie gehad van geweldige stagiairs hier bij Joe. Sien, die zit hier bij in de studio. En ook Thomas, die heeft eigenlijk heel Vlaanderen door Simon gebonjourd. Het was Hans die even steken deed. Oké, Simon, het was omdat we er net over een Thomas bezig waren. Sorry daarvoor. En daarom dachten wij, van die twee die nemen afscheid vandaag. De ene met Celebrations, de andere met Chocomousse. Dus wij hebben haar en hem laten kiezen uit de vele verzoekjes die zijn binnengekomen. En dit is de eerste geworden van Macklemore en Ryan Lewis, Can't Hold Us. En omdat vanavond Ruben van Gucht start met zijn happy hour, dacht ik, we kletsen er nog een tweede verzoek bij ook. I Love It van Icona Pop. Maar eerst is deze...

0: Het regent, but we don't care. Zolang dat de zon in september natuurlijk ook nog maar een paar keer gaat schijnen. Nou ja, zo'n goed, zoet Indian summerke, dat kan er altijd in. Bij deze Anja en Joris heel content gemaakt met hun verzoekjes. Icona Pop en Macklemore en Ryan Lewis. Een minuutje over half vijf, nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Aline Koutreels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft drie mannen opgepakt na een ontvoering. Die gebeurde vorige week in Puur Sint-Amans. De drie verdachten deden zich voor als politieagenten en namen een man van 40 mee. De politie kon het slachtoffer drie dagen later bevrijden. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. We hebben meer gezondheidsproblemen gehad terwijl we op reis waren. Zo waren er veel mensen met maag- en darmklachten. Zowel bij Touring als Europassistance hebben ze daar meer dossiers voor geopend. Komt uiteraard door de extreme hitte. Daardoor waren er ook meer gevallen van autopech. En VTM, VRT en Play voeren de Kastaars af. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Er komt dus geen vijfde editie. Dat hebben de drie omroepen samen beslist. Omdat het te veel tijd en middelen kost. In 2023 wonnen onze Sven en Anke nog de Kastaar voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met in de namiddag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en dan halen we rond 23 graden.
0: Richting Antwerpen op de E313, 52 minuten lange rijden tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E17 zijn dat 41 minuten tussen Haastdonk en Antwerpen-West. Op de A12, 37 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Een kwartier erbij tussen Aartslaar en Wilrijk. Op de E34 een kwartier extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 35 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 30 minuten of een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel richting Brussel op de E40. 28 minuten tussen Drongen en Merelbeke. Op de E19 16 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse buitenring tussen Dilbeek en Vorst 24 minuten en tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 20 minuten. Op de binnenring zijn dat ook 20 minuten, maar dan tussen Expo en Machelen. Op de ring rond Gent richting Destelbergen 23 minuten lang rijden daar tussen de Zwijnaarse Steenweg en Merelbekering. Er is ook baby nieuws uit Showbizland, maar dat vertel ik je zo meteen na Avicii en Wake Me Up.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

Avicii Wake Me Up, dat is bij deze goed gelukt. Ja, er is babytjes nieuws uit showbizland van beide collega's die hier iets verderop zitten. Ah, Vincent Vierens en Emma Salden. Het is gebeurd bij hen. Ze zijn trotse ouders geworden, mama en papa, op 24 augustus. Van een prachtige dochter, en als je het mij vraagt, ook met een prachtige naam. June Vierens heet ze, geboren op 24 augustus. Ook namens heel Joe, voor onze lieve collega's van BQ. Een dikke proficiat natuurlijk. Zeg, we moeten het dus over iets anders hebben. B&B zoekt lief. Ik vind dat dus zo erg dat dat voorbij is, want ik val zo een beetje in een alles. Stop na vandaag. Hè. Mijn vakantiejob, B&B zoekt lief. Wat moet ik nu nog doen met mijn leven? Maar goed, voor mensen die het niet gevolgd hebben, het is eigenlijk een beetje boer zoekt vrouw, maar dan in plaats van met boeren, met eigenaars van B&B's in het buitenland. Zo zaten we in Zuid-Afrika bij Jelle als uitbater, die een goede klik had met een dame, maar dat is uiteindelijk niks geworden. Ja, even afzetten als je het nog niet gezien hebt trouwens, hè, die laatste aflevering, want er volgen spoilers. Ik wil het gewoon maar meegeven, dus zet dan de volume maar even af. We hadden in Spanje Annick, die wel een klik had met iemand, maar dat is uiteindelijk ook gewoon een vriendschap gebleven. Steven, hoppa vamos, die kon het heel goed vinden met Greet, maar ook zij zijn vrienden gebleven. Isaura in Frankrijk, ja, voor haar is het uiteindelijk niet gelukt. En dan Adeline, dat was eigenlijk al van in het begin zo'n verhaal wat je van dacht van, oh, ja, die moet dat hieruit zitten. Die heeft dat contract ondertekend om daaraan mee te doen aan B&B Zoekt Lief. Maar die, ja, die probeert het hier allemaal nog fatsoenlijk te houden en deftig te verwoorden. Maar eigenlijk zit er totaal niks tussen voor haar. Maar dan verscheen daar een langharige Adonis. Wouter. Door Peter nog gezegd van ik wist niet dat ze lesbisch was. Waren zijn woorden, hè? Niet die van Anne Lemmes of van Adeline of van iemand anders. Ze had een goede klik met Wouter. Maar hadden wij dat nu zien aankomen, dat die twee zich gingen verloven nadien? Maar nee, toch totaal niet. Dus hoe dat allemaal is gebeurd en zo, dat ga ik zo meteen gewoon vragen zelf aan Adeline. Ik ben zo content dat ik haar mag bellen en een keer de pieren uit de neus vragen.

0: zo meteen sappige B&B-showbiz. Maar wel goeien, hè. Het goede verhaal. Adeline zegt, de grote verrassing op het einde van B&B zoekt liefde. Finale verloofd met Wouter. Hoe dat allemaal is gelopen, dat vraag ik haar zelf na Alex Warren en Fever Dream. En dit is Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpommoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute ethisch hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Marian die zegt, anders zijn mensen die nog moeten kijken, dus zwijg en draai muziek. Ja, Marian, ik heb verwittigd hè, dat mensen die nog moesten kijken naar de finale, dat die beter even niet luisteren en wegstappen. Maar er zijn heel veel mensen die wel gekeken hebben en die dus ook heel benieuwd zijn naar...
1: Dit is Joe.
0: Ja, het was eigenlijk echt... Ja, het was de schoonste uitspijter die ze maar konden bedenken hè, voor dit jaar. De dame van wie je dacht van... Oh, zo de pijnlijke momenten die samen mee uitzetten. Of dat nu was in een auto, of op het strand, of kava drinken ergens op een berg. Ik had nooit verwacht dat er liefde uit de bus ging komen. Maar kijk, het is gebeurd voor Adeline. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Oh, Adeline, ik heb zo vaak naar jou aan het kijken geweest en gedacht van, oh, die moet daar dat programma uitzetten, die heeft dat contract getekend en die probeert er nog het beste uit te halen. Trouwens, merci voor alle outfit-inspiratie, want ik vond dat jij altijd super tof gekleed liep. Maar dan stoppen die camera's mee draaien en dan gebeurt het allemaal. Ja. Ik heb het dubbel interview op HLN nog niet gelezen, speciaal omdat ik u vandaag aan de lijn ging krijgen, dus leg mij eens uit, wanneer is die vonk overgeslagen?
2: Ja, dus ja, inderdaad, eigenlijk het was eigenlijk meer off-camera gebeurd. Dus ja, 's morgens ging ik naar Benidorm om de werken van mijn appartement op te volgen daar. Dus vooraleer dat we begonnen te draaien. En ja, Wouter had gezegd dat hij er wel iets van af wist en zo, van werken. En ik dacht, ja, ik ga hem eens even meevragen. En ja, hij ging dan altijd mee met mij. Hij stond altijd paraat, ook al was dat heel vroeg 's morgens. En op dat moment hebben we eigenlijk kennis gemaakt, stap voor stap. We gingen dan elke ochtend, vooraleer dat we begonnen te draaien naar het appartement.
0: Oké, maar dat was dus wel eigenlijk een privé momentje buiten de camera's, maar wel in de draaiperiode.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat was wel in de draaiperiode, ja.
0: Ja, dus op dat moment dacht jij, oh, dat is hier heel handig en hij is ook nog eens grappig, of beschrijf hem eens.
2: Ja, ik had direct eigenlijk wel een klik met hem. Eigenlijk vanaf dat ik zijn voorstellingfilmpje toegekregen had, dacht ik van, amma, ja, die is super grappig. Je had ook heel veel... hij had er echt wel werk van gemaakt, van dat filmpje. Met muziek en alleen een hele... hij had een echt mooi videootje gemaakt.
0: Ja.
2: En dat was heel kort en grappig. Dus ik dacht, ja, die gast is super grappig. Dus ik wilde er hem zeker bij. En als ik hem dan ook voor het eerst zag, dat was direct, direct lachen. En ja, een goede vibe met hem.
0: Maar kon u dan ook inhouden om zo niet 's avonds na de draaiuren af te spreken? Want ja, je spreekt hier van 's morgens vroeg op de werf.
2: Van 's morgens vroeg, maar 's avonds laat ook nog eens. Dus,
0: voilà.
2: 's avonds gingen we...
0: We moeten dat wel op camera hebben. Hè?
2: Ja, pas op. Ik heb nogthans de crew uitgenodigd een keer. Ja. Op de avond dat wel gebeurd is. Maar dat hij mij wel zijn gevoelens een beetje heeft blootgelegd. Dan heb ik wel de cameraploeg gezegd van we gaan vanavond weg. Met twee mannen. En als jullie willen meekomen, dat kan wel tof zijn. Ze zijn niet meegekomen, dus ja, ze hebben het gemist.
0: Ze hebben zelf de kans laten liggen. Wat ik ook heb gezien in de uitsmijter, bij de foto's. Hè. De verloving, ten eerste, uw ring. Hè, daar moeten wij subiet over vertellen. Maar Wouter heeft een andere bril. Zit je daarvoor iets tussen?
2: Ja, ik zit er wel voor iets tussen.
0: Ik dacht dat.
2: Dat wel, ja.
0: Ja, het was een verouderd modelletje, Adeline.
2: Ja, inderdaad. Het was zo. Allee, hij zei ook dat hij was eigenlijk zijn bril kwijt. En hij had dan een voorlopige werkbril meegenomen die eigenlijk niet was wat dat hem normaal droeg. Maar ja, dat is wel.
0: Zeg, en dan de vraag, waar is ze gesteld?
2: Wat blieft?
0: De vraag, waar is ze gesteld geweest? Echt letterlijk ergens op een knie?
2: Niet op de knieën, maar wel in een gondelbootje in Venetië.
0: Amai, ja. Dat is echt de pure rondte.
2: Bij maanlicht.
0: En heb je onmiddellijk ja gezegd? Was dat zoiets van, oké, als die dat vraagt, dan ga ik dat zeker doen? Of
2: ik heb onmiddellijk ja gezegd. Voor mij was dat... Vanaf dat hij eigenlijk naar Valencia dan gekomen is... Ja, dat was direct, ja, dat was direct een heel goed gevoel. Ja, dan was het natuurlijk helemaal anders samen, zonder de camera's. We hadden dan ook nog een week tijd gehad om ook elk een beetje na te denken over al wat er gebeurd was. En voor mij was dat, ja, allee, het feit dat hij ook al heel snel terugkwam naar mij.
0: Ja.
2: Ik had dan gezegd, ik ben vanaf 26 december beschikbaar en hij stond daar op 26 december. Dus dat was wel, ja...
0: Het is een rapper,
2: dat was, ja, een rapper. Ja. Hij had de trap door dat hij moest schakelen.
0: Ja. Hey, jullie zijn nu verloofd. Wordt dat zo'n eeuwig durende verloving? Ja. Of zijn er echt concrete plannen om volgend jaar te trouwen ergens met de voeten in het zand?
2: Ja, dat is de bedoeling. Ja, ja. Er zijn concrete plannen. Nu, de datum staat nog niet vast, maar ja, omdat we graag ook nog andere dingen zouden geregeld zien voordien. Mm-hmm. Maar ja, we gaan, ja, het is zeker de bedoeling om te trouwen. Hè, ja.
0: Had je nu nog gedacht dat dit jou ging overkomen zo op deze manier, Adeline? Want je stond er echt heel positief in, maar ik heb ook jouw gezicht gezien toen die eerste man binnenkwam.
2: Sorry, ja, eerlijk. Ja, eerlijk gezegd, ja, ik heb mij ingeschreven voor B&B Zoekt Lief met een bepaald doel. Ik denk zoals iedereen uiteindelijk. Maar ook met weinig verwachtingen. Maar oké, ik dacht, ja, je weet uiteindelijk maar nooit. En uiteindelijk kan ik dan ook mensen leren kennen. En het is toch sowieso een leuke ervaring. Maar dat er echt zo'n mooi verhaal ging uitkomen, dat had ik zeker niet verwacht.
0: De kijkers even dat is echt de verrassing van het seizoen geweest. Echt waar. Zijn er ondertussen felicitaties gekomen van de andere kandidaten? Bijvoorbeeld Peter, of is dat nog altijd met de koude hand geweest?
2: Nee, ik heb daar niks van gehoord van de felicitaties.
0: Beste antwoord is verliefdheid. Hè. Adeline, ik wens jullie echt waar alle liefde van de wereld toe. Je bent een top madam. Wouter ook altijd een super toffe vent, zoals we hem kunnen hebben leren kennen op televisie.
2: Ja.
0: En de rest van het sprookje gaan we wel hopelijk lezen ergens volgend jaar. Hè. En daar
2: sowieso.
0: Is het goed? Zeg.
2: Super.
0: Heel veel succes nog en heel veel geluk gewenst. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Tijdens de soort van de broodsweken. Salut.
2: Ja, dankjewel.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Zometeen apps die geen enkel probleem oplossen, maar die je om de een of andere reden toch nodig hebt. Bijzonder compleet nutloos en vooral heel plezant. Maar eerst dansen met Clouseau na het nieuws van 5. Dat krijg je nu van Aline Koutreels. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Arrestaties na een ontvoering in puur Sint-Amans. De regering bekijkt of het meer militairen naar Brussel moet sturen en geen kastaars meer. In puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten. Dat vertelt Cato Belmans van het parket.
6: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd. Dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
5: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Moinil op een persconferentie.
7: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de DVZ, een dienst van vreemdelingen zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
5: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europassistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het Koninklijk Paleis gebracht worden. Dat heeft het Koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun, ook onze koning Philip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
8: Het Noorse Koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Hakon en Philip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Philip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
5: Harald werd 89, zijn zoon Haken volgt hem op en zal Haken de 8e heten. Dinsdag legt hij de eed af. En er komt geen 5e editie van de Kastaars, dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kostte veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie, begin dit jaar, kreeg de slimste mens ter wereld de prijs voor tv-programma van het jaar. En het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Soms pittige buien met soms kans op windstoten en hagel. Maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
4: 12 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift. Richting Antwerpen A12, 43 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E313, 42 minuten tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost. Op de E17, 21 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19, 18 minuten tussen Kontich en de Kraaibekstunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 37 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de ring rond Gent, Gent richting Destelbergen tussen de Zwijnaardse Steenweg en Merelbekering 23 minuten extra. Op de Brusselse Buitenring 21 minuten tussen Antwerpen-Noord en de bocht van Vorst. Tussen Grimbergen en Jette 20 minuten en 16 tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Op de binnenring tussen Expo en Machelen zijn dat 18 minuten en richting Brussel. Op de E40 tussen Drongen en Merelbeke 20 minuten aanschuiven daar.
2: Dit is Joe.
9: Met Anne van Elzen.

0: Zo meteen die heerlijke nieuwe van bij Joe. Jonas Blue en Edge of Desire. Maar eerst moeten we het eens hebben over apps die compleet nutteloos zijn. Allee, het is te zeggen, ze hebben wel een doel en dat is dat ze plezant zijn en mensen gelukkig kunnen maken. Maar de aanleiding is eigenlijk een berichtje sturen naar een vriend. In de plaats van dat die binnen de seconde aankomen, moet je een bericht uren of zelfs dagenlang onderweg zijn. Dat klinkt iets van heel lang geleden, maar dat is zowaar de nieuwste trend, slow texting. Steeds meer mensen zijn die instant stroom aan meldingen beu en die kiezen voor apps zoals Carrier Pitch of Roost. En daarmee stuur je digitale berichten met de reissnelheid van een postduif of een slak. Je kan zelfs kiezen uit meer dan 1000 dieren. Een virtueel duivenbericht van Antwerpen naar Oostende doet er een uur over om bij de ontvanger aan te komen. En stuur je een trage slak naar het buitenland, dan is je bericht een paar dagen onderweg. En nog extra spannend, je kan zo je duif op een kaart zien vliegen, maar hij kan onderweg ook verdwalen. Mensen gebruiken het om te onthaasten. Bij ons op de redactie ging het er dan ook over. We hadden zoiets van, oké, maar ja, dat is eigenlijk waar. Ik bijvoorbeeld, ik heb alleen maar zo van, ja, de bank-app of de It's Me-app of dat soort dingen. Maar Sien, onze stagiaire.
1: Hallo.
0: Hallo, dag Sien.
1: Hallo.
0: Je hebt ook zo'n app, hè, waar dat eigenlijk totaal geen doel aan verbonden is, maar het is wel echt plezant.
1: Ja, ik heb de app Stompers op mijn gsm staan. En het doel is om zoveel mogelijk stappen per dag te zetten. Dus op zich is dat wel een goed doel om te bereiken. Maar ik doe het ook met vrienden en familie. En zo kan ik zien op het einde van de dag wie dat er gewonnen heeft, wie dat de meeste stappen heeft gezet.
0: En wie wint er meestal?
1: Ja, niet ik. Ik ben meestal laatst. Maar dat is omdat ik aan het werken ben.
0: Ah ja, dus, voilà. Ja. Dus dat is inderdaad zo'n voorbeeld van een app waarvan je zegt, ja, niet een bank-app of een It's Me-app, maar een app die op zich als doel heeft van soms wel te bewegen of een soort spelelement in te voeren. Maar wij zijn dus ook benieuwd, gebruik jij nu ook van die apps op je telefoon? Apps waarvan je zegt, is eigenlijk compleet nutteloos, misschien langs de ene kant, maar wel enorm plezant om te hebben of om te delen met vrienden en familie. Dus dat kan je ons laten weten in de Joe-app. Merci, Sien. Hoe heet de app nu weer?
1: Stompers.
0: Stompers.
1: Ja.
0: Allee, en jong en oud, iedereen...
1: Iedereen kan het doen. Ik doe het met mijn neefje van 13 jaar en ook met mijn mama van... Iets in de 40.
0: Iets in de 40. Ik denk dat mijn dochter ook zoiets moet antwoorden. Als ze mijn leeftijd moet zeggen. Oké, ik ben benieuwd wat er hier binnenkomt in de Joe-app aan bijzondere apps die je op je telefoon hebt staan.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: Jonas Blue, Edge of

0: En dan was de plaat in één keer op. Jonas Blue en Edge of Desire. Angelique die stuurt door. Ik heb de app Retirement. Deze telt af tot ik op pensioen ga, tot op de seconde. Voordeel, elke keer als je kijkt, dan is het minder. Hè. En ik zie hier, want ze heeft een screenshot doorgestuurd. 14 jaar, 8 maanden, 2 dagen, 15 uur, 43 minuten staat er nog in 1 seconde. Maar ondertussen zijn dat dus bijna 42 minuten. Saskia die stuurt. Ik heb de My Love app. Daar worden de dagen, weken, maanden en jaren opgeteld. Hoe lang je samen bent. Zo weet ik nu dat ik 6061 dagen samen ben met mijn man, liever nutteloos, maar toch leuk om het op die manier eens in de dagen te tellen. Sabrina stuurt hier ook nog eentje door. Obsidentify, als ik op wandeling planten, bloemen, bomen, paddenstoelen of dieren tegenkom en ik weet niet welke het zijn, kan ik het zo te weten komen. Sabrina dus, Obsidentify is dat. Inge, die zegt keep notities om... Een app om boodschappen in op te slaan voor de Delhaize of Colruyt of zelfs de Standaard staat hier, welke bieden wel of niet. Ik deelde die vroeger met mijn ex, hij ging dan boodschappen doen en dan kon ik nog iets aanvullen of omgekeerd. Intussen komt er ook nog iets binnen van Lara.
1: Ik heb dus zo'n app en dat noemt Locondo en daar kan je zo je outfits inzetten die je die dag draagt, per dag, elke dag je outfit uploaden. En dan kunnen mensen dat liken en kan je ook kijken wat andere mensen aan hebben op die dag. Dus dat is wel heel tof om de outfits allemaal te zien, een soort Instagram voor mensen die geïnteresseerd zijn in de fashion.
0: Ja, ik ben hier zo wel geïnspireerd hoor. Locondo voor outfits. Als je gaat wandelen, Obsidentify, Retirement moet ik misschien ook eens invoeren. Alhoewel, ik ben zelfstandige, dus heeft weinig zin. En die My Love vind ik ook heel interessant. Maar voor fietsers ook een goede hoor.
2: Hey Joe, mijn naam is Simon. En een appje dat ik graag gebruik is de app Interval. Maar je schrijft dat INTVL. Dat is een fietsapp zoals Strava. Maar elke keer als je een route registreert, dan claim je dat gebied. En je speelt eigenlijk tegen andere fietsers. En zo hou je je fietsroutes bij.
0: Ja, en Bart die zegt, nee hoor, ik heb dat niet, want er zijn al veel te veel apps op deze wereld. Maar plezante apps. Als je nog ideeën, tips hebt, dan mag je die altijd doorsturen in de Joe-app.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij de Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
8: VTM, kleurt je dag.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
11: Carrefour. Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
13: Yep, go for info naar telenet.be.

En de one and only Tom de Kok, die hier maandag terug achter de knoppen zal plaatsnemen. En de microfoon die gaat iets heel bijzonders doen, dat vertel ik je straks. Eerst nog een paar apps overlopen die binnenkomen in ook een fantastische app, namelijk onze Joe-app. Heel veel mensen vragen ook nog even, kan je herhalen hoe die app noemt? Heet die aftelt naar je pensioen? Wel, gewoon de Engelse vertaling, de Retirement App. En dan zijn er ook een paar mensen die doorsturen de app Merlin, dus zoals M-E-R-L-I-N, die zegt welke vogel je hoort. Hè. Dus je kan gewoon in je tuin gaan staan en gewoon laten meeluisteren. En dan zegt de app welke vogel je hoort. Anne Lemmes heeft die trouwens ook aangeraden, dat weet ik. Die gebruikt die app ook constant. En Chantal die zegt de Quit-app om te stoppen met roken. Dat is echt absoluut de max. En nog een grapje van onze Claude erbij. Eltaart, dat is ook een leuke app. Namelijk App Eltaart. Ja. Voilà, het is vrijdag voor iedereen. We moeten er af en toe ook eens even wat zuurstof geven aan onze hersentjes zeker. Jazz en de Plastic Population, die krijg je nu nog tot aan de hoofdpunten van het nieuws van 5:30 met The Only Way Is Up.

0: apps gesproken nog. Hilde die stuurt die retirement app of countdown to retirement app waarover jullie het hadden. Doet me wel lachen, schrijft ze, want als je die wilt installeren dan zie je geschikt vanaf 4+. En Anja stuurt ook nog door de birthday en event app. Zo zie je wanneer wie jarig is en ook de leeftijd erbij. Kan ook handig zijn. En Christophe die vat het ook nog even samen. De bank app. Begin van de maand heel plezant, maar tegen het einde van de maand een beetje minder leuk. Wil je die bank app een beetje spijzen met bijvoorbeeld tot maximum €200, stuur dan nu in onze Joe-app Back to School. En dan spelen we natuurlijk. 5:58, de hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Aline Kautreels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De federale regering bekijkt of er extra militairen nodig zijn in Brussel. Aanleiding zijn de vele schietpartijen van de voorbije dagen. Wellicht gaat het om drugsgeweld. Militairen patrouilleren al in Brussel aan metro- en treinstations. Maar minister Quintin wil ze ook kunnen inzetten op andere plekken waar veel criminaliteit is. In Sint-Truiden in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur. Dat bevestigt het parket. 3 overvallers drongen met wapens de frituur binnen en ze gingen met de kluizer vandoor. De daders zijn nog niet gevat, de politie spoort hen op. En we hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europassistance. Zo waren er meer mensen met hartproblemen en uitdroging. Komt uiteraard door de hitte. Die zorgde ook voor meer interventies voor autopech. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij zo'n 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en rond 23 graden.
0: 11 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 42 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, E40, 26 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Aalst. Richting Antwerpen op de A12, 25 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E313, 23 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 19 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West en 18 op de E19 tussen Kontig en de Kraaibekstunnel. Op de Brusselse buitenring 21 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Op de binnenring 18 minuten tussen Expo en Machelen. Richting kust op de E40 tussen de N60 Gent en Aalter. Daar doe je er ook een kwartier extra over. Back to school om jouw bank-app te spijzen. Of luisteren vanaf maandag naar Tom de Kok, want ik heb hier net nieuws vernomen. Daar valt ook heel wat te winnen trouwens. Het vak van vandaag, economie, maar niet vertellen, hè.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

Kisses en Inner Smile. En nu een nummer dat mij eigenlijk helemaal terugbrengt naar mijn puberjaren of tienerjaren, apenjaren, hoe moet je het eigenlijk noemen. Ah, ik ben zo een keer een jaar of twee samen geweest met een jongen uit Beringen, een halve Italiaan. En de familiefeesten die werden daar altijd opgelukt met deze van Umberto Tozzi en Gloria. Back to school, dat mag je sturen voor die bonnen van Be Charge in de Joe-app. Het vak van vandaag, economie.

0: tot die en zijn Gloria. Zometeen komt Tom O'Dell eraan met Another Love.
1: Vanavond bij VTM, deel 2 van K3 Originals, de reunie, live in de Afwasdome. En bij VTM 2, Tom Cruise in topvorm in Mission Impossible Fallout. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh,
7: Lidl, dat kan tellen.

0: Volgende week start het, dat nieuwe schooljaar. We weten dat dat heel wat gaat kosten. En daarom schieten wij jou samen met B-Charge te hulp met onze quiz. Het principe is heel eenvoudig. Wij schotelen 4 vragen door over economie deze keer. En per goed antwoord win je een bon om te shoppen bij B-Charge voor €50 per stuk per goed antwoord. En ik mag vandaag spelen met Sander uit Ronsen. Dag Sander, goeie avond.
1: Hey, goeie avond.
0: Ik lees hier dat jij preventieadviseur bent en dat jij opleidingen geeft over welzijn op het werk. Dat lijkt mij een ontzettend schoon beroep.
1: Ja, absoluut. We doen dat voor de firma Alert in Isegem. Mm-hmm. En heel gevarieerd. Dat gaat van EHBO naar brand, naar preventie, naar veiligheid. Heel fijn.
0: Dus jij komt op heel veel verschillende bedrijven, heel veel verschillende plekken.
1: Ja, klopt. Absoluut.
0: Ja, ik zie hier ook dat je 2 kindjes hebt en je bent met die 2 naar ons Joe Paradise Beach gekomen, naar K3, naar het optreden. Wat vonden ze ervan? Zoontje van 4 maanden, dochter van 5 jaar. Ik vermoed dat de dochter iets meer in de mood was.
1: Ja, die wou in papa's nek zitten om de dames van K3 te zien. Dus hebben wij samen staan springen met een dochter in de nek.
0: Oké, dus het zoontje, daar is nog school. School is nog niet aan de orde natuurlijk. Maar
1: absoluut
0: het dochtertje, zit zij in de derde kleuterklas of gaat ze naar het eerste leerjaar?
1: Naar de derde kleuterklas. Gisteren was klasjesdag en ze was dol enthousiast.
0: Ah, dat zal wel. Oh, dat zijn nog de plezante jaren, hè, die kleuterklasse. Hè. Vanaf het eerste leerjaar begint dat stilletjes aan, maar nu is dat nog volop genieten. Goed.
1: Mm-hmm.
0: Hoe is het met jouw economische kennis gesteld, Sander?
1: Dat was al even geleden van het middelbaar, maar we gaan ons best doen.
0: Ja, maar je hebt wel degelijk economie gevolgd, maar ik ga je ook zeggen, het zijn eigenlijk ook vragen die een beetje gaan over de zaken die je ook wel in de kranten leest en zo. Dus ik hoop dat het lukt. Hè? Ik wens jou heel veel succes. We gaan eraan beginnen. Hier gaan we.
1: Dus
0: 4 vragen per goed antwoord, €50. Oké, veel succes. Hoe noemen we het fenomeen waarbij de prijzen voor goederen en diensten stijgen, waardoor je voor eenzelfde bedrag een minder gevulde winkelkar hebt? En het zat vandaag ook regelmatig in het nieuws, die term.
1: Inflatie.
0: €50. Hoe noemen we dan het bedrag dat een bedrijf kan uitkeren aan zijn aandeelhouders wanneer er winst werd gemaakt?
1: Dat weet ik wat er...
0: Ze verdelen het onder de aandeelhouders. En als je het woord verdelen in het Frans...
1: Een verdeling van de winst, een dividend uitkeren.
0: Ja, een dividend. Ja, dat is goed. €100, zeg. En nu, goed luisteren, hè. We zoeken de naam van een marktvorm waarbij er heel veel vragende partijen zijn, maar er slechts 1 aanbieder is die dan ook eigenlijk wel op zichzelf zomaar de prijs van het product kan bepalen. Dat is een...
1: Monopolie.
0: Ah, speel je dat ook graag?
1: Toch wel, als er voldoende regels zijn.
0: ik bedoel het gezelschapsspel, hè, de veldstraat, kopen.
1: Ja.
0: En dan, terug naar gevangenis. Nee, wat is de ECB? Waarvoor staat die afkorting?
1: Dat zou ik nu niet weten. Ik denk direct Europese concern.
0: Die Europese zat al goed, maar...
1: Europese Centrale Bank.
0: Op de valreep, zegt hem zeker. Het is toch niet waar. Dat zijn 4 keer €50. Dat is 4 keer €50, dat is €200. Uiteindelijk goed gespeeld, Sander. Ja, sommige dingen zaten wat dichter, andere wat verder. Maar je hebt het er zeer goed van afgebracht. Dus hopelijk komt het ook goed van pas. Zeg, wat mag ik jullie nog wensen voor dit laatste weekend, vooraleer die mallemolen weer begint?
1: Heel veel plezier samen, zou ik zeggen. Nog een keer allemaal samen voordat de hekte weer begint.
0: Ah wel, dat ben ik ook van plan. Hè, want die van mij hebben mij ook serieus moeten missen deze zomer. Dus ik ga proberen dit weekend wat te compenseren. Veel plezier nog met die bonnen ook en met de kinderen. Salut.
1: Dank u wel.
0: Dag Sander. Dag.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Gisteren gekeken naar de special op VTM Go Plus van Back to School. Ze zeggen dat Dina Tersago met tranen in de ogen en ik door ernaar te kijken. Hoe en waarom, dat leggen we uit na 6 uur. Eerst krijg je het nieuws nu van Aline Koutreels. Goedenavond.
3: Goedenavond. In de Vuelta pakt Wout van Aert de groene trui. De federale regering bekijkt of er meer militairen nodig zijn in Brussel en een overval op een frituur in Sint-Truiden. Net niet voor Wout van Aert in de 7e rit van de Ronde van Spanje. Van Aert werd 3e op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd 2e. Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Moinil op een persconferentie.
4: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, de Dienst van Vreemdelingen Zaken, weer wordt vrij. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
3: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. In Sint-Truiden in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur. Dat bevestigt het parket. 3 overvallers drongen met wapens de frituur binnen en 3 mensen kregen rake klappen. Ze zijn na de overval naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De overvallers gingen er met de kluis vandoor. Ze zijn nog niet gevat, het onderzoek loopt. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europassistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. En in Noorwegen legt de nieuwe koning Hakon dinsdag de eed af. Hij volgt zijn vader op, koning Harald, die stierf vanmorgen. Hij was 89. Intussen hebben onze koning Filip en koningin Mathilde hun steun betuigd, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Hakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
3: In Noorwegen is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt nog tot en met de dag van de uitvaart. Maar wanneer die is, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. 41 minuten extra, 27 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen A12, 27 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E17, 20 minuten erbij tussen Haastonk en Antwerpen-West. Op de E313, 16 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. De Brusselse binnenring, 19 minuten tussen Expo en Machelen. Richting grens Frankrijk op de E40 door een ongeval tussen Gistel en Jabbeke, 17 minuten extra reistijd. Richting kust op de E40 16 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Aalter en richting Gent op de E40 een kwartier tussen Grootbijgaarden en Afligem.
6: Dit is Joe met Anne van Elzen.

0: Zometeen die Kershaw, Won't Let the Sun Go Down on Me. Gisteren zag ik die special, ze zeggen dat, terug naar school op VTM Go. Ze hebben het daarover heel wat interessante dingen gehad. Maar er was toch één topic dat Dina Tersago aan het wenen kreeg. En mezelf ook trouwens door te kijken.
1: Publiekelijk uit die resultaten dat een derde gevuld waren, gemiddeld met voedingsmiddelen die volgens de voedingsdriehoek gezond en milieuverantwoord zijn. Dus eigenlijk slechts een derde. Verder bleek dat ook die brooddozen gemiddeld een derde gevuld waren met voedingsmiddelen die we dan eigenlijk beter vermijden. Zoals dan koffiekoeken of charcuterie of zoetbeleg. En ten derde wat we ook gevonden hebben is dat groenten maar in 1/5 van die brooddozen zaten. En fruit in nog geen 5%. In het onderzoek zaten geen lege brooddozen. Dus puur op basis van dat aantal zou je kunnen zeggen, ja, dat valt eigenlijk wel nog mee. Maar daar zit eigenlijk net het probleem. Een brooddoos die niet leeg is, wil daarom nog niet zeggen dat die evenwichtig gevuld is. Hè. Dus hier, we zagen dat ook, die zijn nutritioneel leeg, zoals dat wij dat noemen. Dus die zijn wel gevuld, maar die zijn eigenlijk weinig voedzaam. Dus om maar te zeggen, ja, er is wel degelijk een probleem, maar dat vertaalt zich gewoon niet in lege brooddoos.
2: Nou, oké.
0: Ja, dat was het Vlaams Instituut Gezond Leven dat samen met het UGent een onderzoek heeft gedaan naar de inhoud van brooddozen. En dat waren er een aantal opvallende bevindingen van. Maar hoe moet je dan een brooddoos wel goed vullen? Een gezonde, evenwichtige brooddoos maken die toch ook niet te veel kost. Hè? Dat vroegen we aan Sanne Moeha en hoor je zo meteen. Eerst dus Nick Kershaw en Won't Let the Sun Go Down on Me.

0: hier al een paar echt interessante berichten binnen hoor. In de Joe-app over de brooddozen en hoe die te vullen. Er zijn er ook een paar waarin ik mezelf als mama heel erg herken. Maar we gaan eerst ook eens luisteren wat Sanne Moeha daarover vertelt. Maar waarover hebben we het hier?
1: Dit is Joe.
0: Wel, in de Ze zeggen dat special op VTM Go Back to School doken Andy Pilman en Dina Tersago in de brooddozen. Samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Universiteit Gent onderzochten ze wat kinderen mee naar school krijgen. Wat blijkt? Onze brooddozen zitten nog te vaak vol met ongezond eten. Maar hoe zorg je er nu voor dat die brooddoos en gezond is en dan ook nog eens geen fortuin kost? Diëtiste Sanne Moeha heeft een paar simpele tips voor ons.
2: Je gaat misschien schrikken, maar eigenlijk is het gezonder om maar 30 gram charcuterie per week te eten. Ja, dat is natuurlijk super weinig. En ik denk dat iedereen nu half in een paniek schiet van oh nee, wat moeten we dan meegeven? Maar er zijn echt wel wat alternatieven. Dingen, spreads zoals een hummus, maar evenzeer zaken zoals een zuivelspread type Philadelphia kan of gewoon kaas. Het is misschien ook slim om uw avondeten wat anders in te delen, wat meer mee te maken en dat dan te voorzien voor 's middags in de lunchbox. En als je zegt van oh ja, maar ja, het is veel te warm, dat gaat niet. Cool elementje mee in de tas en dat eigenlijk ook opgelost. Het fijne is, dat zijn twee manieren die niet veel werk kosten en tegelijkertijd ook budgetair niet meer belasting geven.
0: Mm-hmm. En dan stuurt Marie-Claire, ja, die gezonde brooddoos allemaal goed en wel. Als de kinderen dat lusten, geen probleem. Maar wat met kinderen die al die gezonde spullen echt niet lusten, dan mag je dat nog in die brooddoos steken. Dan komt die gewoon in dezelfde toestand s'avonds terug mee naar huis en heeft dat kindje nog altijd niet gegeten en een ganse dag met honger rondgelopen. Waar blijven we dan? Ja, dat is bij die van mij ook wel een beetje het geval. Ik steek daar dan ook zo van die komkommertjes bij, druiven erbij. Hè, dat je denkt, oké, een beetje groente, een beetje fruit. Ze lusten ook niet graag volkoren brood. Liever echt gewoon wit brood. En dan nog liefst van al, sorry, maar met choco erop. Maar ja, ik heb al van alles geprobeerd. Charcuterie blijkt dan ook niet het goede te zijn. Dus wat doe jij met die brooddoos van jouw kinderen? Ik heb gezegd tegen de jongste, we gaan dit weekend naar de winkel en je gaat dus goed bij mij kijken en uittesten en proberen zodanig dat we iets meer variatie kunnen brengen dan de voorbije jaren. Shakira nu met Darren.

0: Ik ben toch wel blij met sommige berichten die hier binnenkomen in de Joe-app. Want
1: echt waar. Allee, pas op, ik vind dat ook wel goed. Hè. Zo van dat heel donker volkoren brood en al. Mijn jongste dochter, die hebben ze vorig jaar een keer een gezondheidsworkshop op school gekregen. Echt waar. En dan heeft ze daar allemaal van geproefd. En ze vonden het allemaal super, tot wanneer ik het ging halen. En dan moest ze het allemaal niet meer hebben, echt waar. En dan was het gewoon terug naar af en altijd het, en vaak ook gewoon hetzelfde. Hè. Maar goed, dat is geen reclame die ik hier aan het maken ben. Greet die stuurt al die gezondheidshypes, allemaal goed en wel. Maar je moet je als ouders niet schuldig voelen als je kind gewoon choco en hespen meekrijgt op een boterham. Christophe die zegt, het pamperen van kinderen mag wel eens gedaan zijn. Wij kregen wat de spreekwoordelijke pot schafte, niemand dood voorlopig. En Chloe die zegt, ja, ze eten normaal wel warm op school, maar als het dan toch boterhammen zijn, dan moet het altijd choco zijn, ook al van alles geprobeerd. Ja, oké, goed, dan hebben we ook nog een berichtje binnengekregen van Sophia.
2: Ik wil even een bemerking maken bij de brooddozen. Men zegt dat het niet evenwichtig is, maar ik kan mijn kinderen in de wintermaanden en in de zomermaanden geen fruit of groenten of wat dan ook meegeven. Dat staat tegen de chauffage aan te leunen. Dat staat in een klaslokaal dat kei warm.
0: Och, wacht, en nu ging hem weg. Ik ga zo meteen nog eens even kort samenvatten wat Sophia dan precies vertelde. Het ging vooral over het weer en de lunch.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-

0: Ja, George Ezra was dit met Shotgun. Zullen we zo meteen eens even horen naar wat Sophia precies wilde vertellen. Wel, Sophia die had gezegd, ik geef mijn kinderen geen groente en fruit meer naar school. Ik kan dat niet doen. En ze legt nu ook uit waarom.
1: Dat staat tegen de chauffage aan te leunen. Dat staat in een klaslokaal dat kei warm is. En met alle respect, ik heb geen zin om warme sla te eten. Laat staan dat mijn kinderen zin hebben om gechambreerde aardbeien of fletsen sla te eten, omdat die tegen de leuning heeft, de verwarming heeft aangestaan. Of nog meer, zelfs het vlees. Ik zelf geef zelfs geen vlees meer mee met mijn kinderen, want 3 van de 4 keer zal het misschien wel niet meer goed zijn, omdat het juist niet vers kan bewaard worden.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter. Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Het laatste half uur van deze vrijdagavond. Topmuziek met zometeen Kingsley en de Sunshine Band. Give it up. Maar ook een laatste geweldige zomermix. 6:30 nu de hoofdpunten van het nieuws met Aline Koutreels. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Sint-Truiden in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur. 3 daders drongen met wapens de frituur binnen. Mogelijk waren ze op zoek naar drugs en verwarden ze de uitbaters met iemand

0: anders. De overvallers gingen er uiteindelijk met de kluis vandoor. De politie spoort hen op. Afgelopen zomer gaven Amerikaanse toeristen het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. Gemiddeld betaalden Amerikaanse toeristen €40 per keer uit, bijvoorbeeld aan shoppen of souvenirs. Maar de echt grote besteders waren de Oostenrijkers. Zij gaven gemiddeld €127 per keer uit. En Wout van Aert is derde geworden in de zevende rit van de Ronde van Spanje. Hij pakt ook wel de groene puntentrui. De Noor Andreas Leknessund won de etappe en dat op de dag dat de Noorse koning is gestorven. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd tweede. Pogacar blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij zo'n 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en rond 23 graden.
1: Geen files meer waar je meer dan een kwartier verliest. Ook niet waar je meer dan 10 minuten. Nee, blijkbaar zijn de files opgelost. Ik hoop dat dit klopt en dat je nu niet ergens staat te vloeken in een of andere file in ons land. Want daarnet waren het er nog wel een hele hoop.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

Ook een hele goede reden om te luisteren, want de pot van de 15 seconden quiz was niet leeg voor de vakantie. En september is een superdure maand, dat hebben wij jullie ook al de hele week verteld. Dus ga Tom een handje helpen door jouw boodschappenkar veel goedkoper te maken. En daarom wordt er maandag gestart met 1500 euro. En de hele week wordt het bedrag verhoogd met 500 euro...

0: dat nu goed gehoord. 500 euro. Verhoging telkens bij de 15 seconden quiz. Ja, inderdaad. Hij start maandag. Hij, dat is Tom de Kok natuurlijk, met zijn avondspits met 1500 euro. En de ganse week wordt dat bedrag verhoogd met 500 euro in plaats van de normale 50 euro. Ook 's ochtends goed luisteren naar Sven en Anke, want dat is ook zeker de moeite. Want die geven verblijven weg in Plopsa Chalet, Plopsaland Village en het Plopsaland Theater Hotel. Kijken en meeluisteren vanaf 6 uur. Dus zometeen heb ik voor jou Toto met Rosanna.
1: Hallo, Kevin hier van Plikketik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Plikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvelvuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Wienerberger.
6: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
7: Natuurlijk, Danne.
8: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
12: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Je moet niet gaan lopen, zeg. Kijk hier, ik had hier net twee mannen in de studio. Kenneth en Hans, en nu vliegen ze naar buiten. Hè? Zeg, dat is niet de bedoeling. Weet wat, zelfs nog straffelijk. Zal uw micro even open zwieren. Kenneth. Heb je er goesting in, Sabine?
1: Absoluut. Kwartiertje nog, zomermix, en dan is het aan mij.
0: Ah, merci. Ah, wel, nu moet ik dat al niet meer aankondigen. Een klein licht voorprogramma om de mensen helemaal up and running te maken voor jou. Zo meteen.
1: Want het is vrijdagavond.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Dit
1: is jouw. Dankzij de zomermix van ons An zijn we helemaal opgewarmd voor de vrijdagavond en zetten we hetzelfde tempo verder met Always There, Incognito en Jocelyn Brown komt eraan. Na Paul Simon en het nieuws van 7 uur krijg je van Aline Katreels.
2: Goedenavond. Brutale overval op een frituur in Sint-Truiden. Amerikaanse toeristen gaven het meeste geld uit bij ons en Wout van Aert pakt de groene trui in de Vuelta. Een gewelddadige overval op een frituur in Sint-Truiden in Limburg. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien hoe 3 overvallers de uitbaters en hun kinderen vasthouden. 3 mensen kregen daarbij klappen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen er met de kluis vandoor en zijn nog altijd niet gevat. Opvallend, de frituur is nog maar 2 dagen open. Volgens de uitbater verwarren de daders hem met iemand anders. Het parket onderzoekt de zaak. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor 1/4 van alle betalingen. Isabel Gerards van Worldline legt uit.
3: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus eigenlijk ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer €40. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld €127 per keer uit.
2: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. En net niet voor Wout van Aert in de 7e rit van de Ronde van Spanje. Van Aert werd 3e op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Van Aert reageerde ontgoocheld.
4: Misschien te laat eigenlijk dat ik besefte dat het er wel in zat. Zeker na de sprint zat ik echt op mijn limiet al op die voorlaatste klim. En dacht ik ook vooral om met een mooie voorsprong te beginnen, zodat ik misschien top 5 nog kan rijden om nog zoveel mogelijk punten te halen. Dus het was een beetje stom en verbazing in de laatste klim die andere ook echt allemaal stuk zaten. Maar ik had misschien ook iets meer recht op die rit moeten durven richten.
2: Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
1: 7:03 is kijken hoe het onderweg gaat. Op de ring rond Brussel, op de buitenring, verlies je nog 5 minuten tussen Strombeek, Bever en Groot-Bijgaarde. En dan nog eens kijken op de Antwerpse ring richting Gent. Daar vertraag je 9 minuten van Antwerpen-West tot Antwerpen-Centrum en ook nog eens 8 minuten ter hoogte van Antwerpen-Zuid.
5: Dit is Joe
0: met Kenneth Stevens.

Simon die mocht het startschot van de vrijdagavond en meteen ook van het weekend geven. En het wordt een bijzonder leuke vrijdagavond hier bij Joe. Onder andere met Faithless, met Katy Perry, met The Village People en Destiny's Child al zometeen. En misschien ook wel met 8 filmtickets voor jou. Hoe je die kan verdienen, dat leg ik je over een paar minuten.

Oei. Ja, Say My Name, Destiny's Child, over jaloezie, over onzekerheid, maar wel uit die fantastische jaren 90. Daarom nog eens op de vrijdagavond gedraaid. Die hele fijne R&B-plaat dus van Beyoncé en haar vriendinnen. Wij gaan niet aan jaloezie en al zeker niet aan onzekerheid doen. Meer zelfs, ik heb het gecheckt voor jou. 8 cinematickets zijn tegenwoordig zo'n 130 à 140 euro waard. En die kan jij hier straks rond 7:30 winnen bij Joe. Great music. 130 tot 140 euro ligt er dus op jou te wachten in de vorm van 8 cinema tickets. Met hoeveel noten heb jij op je zang? Straks gaan we spelen.

0: autorijder, de cowboy, de soldaat en de politieagent. Ze zijn er allemaal bij op de vrijdagavond om jouw plezier te houden. Village People en YMCA nog eens bij Joe. Zometeen, over 3 minuten, het vuur aan de lont.
1: Mannekes! Pompie! Die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft, dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma!
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Oh, ons cv-fotoboek is er.
7: Mag ik eens kijken?
6: Wauw. Oh, weet je dit nog?
7: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
8: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Oh, het is weer zover.
14: Alex?
13: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
13: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht alsjeblieft.
13: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
16: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Oh, dat is hier zo stil binnen.
19: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
20: Pak al je zomermomenten uit met een cw-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition cw-reiskoffer.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
23: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
24: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
24: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
24: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
25: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
26: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

Katy Perry en Firework. 3 minuten voor 7:30 op de vrijdagavond. Er zitten heel veel mensen op het puntje van hun stoel om die 8 cinematickets te winnen. Zometeen met hoeveel noten heb jij op je zang? Joffrey die vraagt wat hij precies moet doen om die te winnen. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Joffrey na Faithless en Insomnia. En Bernard die maakt een hele goede opmerking. 130, 140 euro is al heel veel geld. Klopt, maar dan moet er nog een colaatje bij. Een beetje chips, popcorn, een ijsje. Je weet wel hoe dat gaat in de cinema. En dan ook nog een berichtje gekregen van Nancy uit Dendermonde. Zij is momenteel haar laatste avond kookouder bij Cazoo in Frankrijk. En ze waren daarnet aan het dansen op de YMCA. En ze zegt, Kenneth, dit zijn problemen. Want dan gaat de afwas niet snel gedaan geraken. Wel, Nancy, ik heb er iets op gezocht en gevonden. Ik ga heel even een iets rustiger nummer draaien. 4 minuten lang. En dan kan die afwas nu wel vooruit gaan. Met All Night Long en Lionel Richie. Well, my-

0: zei dat het maar voor een paar minuten was. Hè, dat we het net een tandje rustiger aan gingen doen met deze Lionel Richie. Want Faithless komt eraan zo meteen met Insomnia. En ook Wham zit in de playlist met Wake Me Up Before You Go Go. Eerst nog een paar vertragingen. Er staan er nog wel wat hoor. Zowel op de Brusselse ring als op de Antwerpse ring. Maar daar verlies je minder dan 5 minuten. Behalve bij deze twee. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Oost. En ook nog eens 5 minuten erbij ter hoogte van Antwerpen-Noord.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

paar jaar geleden heb ik ze aan het werk gezien, die van Fateless. Dat was in Nederland op Pinkpop. Maar ja, zonder Maxi Jazz, hè. Dat wringt toch wel een beetje op een of andere manier. Maar deze blijft geniaal, deze Insomnia. Zometeen, zoals gezegd, trakteer ik je op muziek van George Michael en Andrew Ridgeley. Wham! Komt eraan. Maar eerst moet jij je Joe-app erbij nemen, want we gaan weer spelen. Hoeveel noten heb jij op je zang? En dan liefst zo weinig mogelijk. Met andere woorden, maar één. Jij krijgt van mij repetitief, zo moet ik het wel zeggen, een paar keer één en dezelfde noot van een bepaalde song te horen die ik dit uur nog ga draaien. Alleen is het aan jou om te raden over welk nummer, over welke artiest het gaat. En één van beide doorsturen is al meer dan genoeg. Ofwel dus de zanger of zangeres of de groep, ofwel de titel. En natuurlijk mag je ook alles doorsturen, maar dat is zeker en vast niet nodig. Zullen we er maar gewoon aan beginnen. Neem je Joe-app erbij en laat mij weten van welke song of van welke artiest dit geluid is. Dat was maar één noot, maar ze was wel repetitief. Vier keer. Wie of wat heb jij gehoord in ruil voor 8 filmtickets? Dat is de vraag. Jij neemt nu je Joe-app en jij stuurt mij of de artiest of de titel door. 8 filmtickets. Veel succes.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Een receptje met vis.
14: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
16: Onze zalm in papillot chique et pas cher.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: heerlijk om deze nog eens terug te horen. Hè. Larger Than Life. En de Backstreet Boys. De Black Eyed Peas zijn binnengekomen via de Joe-app. Ook Rhythm is a Dancer van Snap. Lady Mojo, ook nog iets leuk om die te draaien. I Can't Get No Sleep, daarnet van Faithless. Dat zijn allemaal antwoorden die zijn binnengekomen. Maar het is vanavond, denk ik, Tina uit Dendermonde die weinig noten op haar zang heeft. Dag Tina, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Is het weekend voor jou al begonnen of is het van werkendag in het weekend?
1: Het is werkendag, weekend.
0: Ai.
1: Mag zit... nog nachtjes gaan doen.
0: Oké, en nachtjes doen, waar dan precies? Of wat doe je van job?
1: Ik ben cipier,
0: ja. Dat is natuurlijk 24-7 moet gebeuren. En jij bent dit weekend aan de beurt. Is dat vaak dat je weekendwerk moet doen?
1: Regelmatig. Dat mooi verdiend is.
0: Oké. En je vindt het niet erg om te doen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Fantastisch. Zeg, is er af en toe nog eens tijd om naar de bioscoop te gaan, Tina?
1: Zeker en vast.
0: Oké, en welke film zou je dan graag gaan zien als je me zo meteen een juiste oplossing geeft?
1: Ik denk dat mijn kindjes wel graag naar Spider-Man zouden willen gaan kijken.
0: Dan gaat de mama scoren. Dan gaat de mama zeker punten scoren. Ik moet alleen nog een juist antwoord hebben, hè, want je had genoeg aan één repeterende of een terugkerende noot. Wat heb jij mij doorgestuurd via de Joe-app?
1: Michael Gray met The Weeknd.
0: Dat is natuurlijk helemaal juist, Tina. Maar ja, wat anders, wat dacht je? Dat is wel een fijne plaat, hè? Is dat zo een beetje jouw muziek als je zou uitgaan bijvoorbeeld?
1: Ja, ik kan dat wel leuk. Kan dat pruimen.
0: Je kan het pruimen. Wel, dan heb ik bijzonder goed nieuws.
1: Want zeker dankbaar.
0: Je gaat het nog horen voor 8 uur. Dus de komende 12 minuten zit die er nog bij. En ondertussen, tijdens die 12 minuten, ga ik er ook voor zorgen dat jij 8 cinematickets krijgt.
1: Super.
0: Allee, die Spider-Man film die is in de pocket op onze kosten. Breng het goede nieuws maar over aan de kindjes. En ook al is het een werkweekend, ik wens je toch een heel fijn weekend toe, Tina. Bedankt om mee te spelen.
1: Dankjewel.
0: Bye-bye.

Daarnet kon je meespelen via de Joe-app voor 8 filmtickets. Tina uit Dendermonde heeft die gewonnen. Die 8 tickets zijn men net nog aan de telefoon. Ik heb nu stiekem wel heel veel zin om dit weekend te gaan werken. Wetende dat er dus zo'n mooie prijs aankomt. En dat is toch wel bijzonder leuk. Ik heb straks na 8 uur jouw hulp nodig. Ook al in de Joe-app. Want we gaan verder met de verkiezing van de meest happy dansplaat aller tijden. Dat doen we elke vrijdagavond. En hoe dat dan weer precies in zijn werk gaat, dat ga ik straks wel uitleggen. Nu is dit de prijsplaat in Michael Gray.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be. Dit
2: is jou. In haar tienerjaren zong Whitney Houston als achtergrondzangeres bij Chaka Khan. En dat resultaat, dat ga ik je zo meteen nog eens laten horen na het nieuws. Het is 8:00, hier is Aline Katreels.
3: Goedenavond. Grote politieactie in Brussel. Amerikaanse toeristen gaven bij ons het meeste uit. En brons voor ons land op het WK roeien. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het toen om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen vanmiddag. Bevoegd minister Theo Franke.
4: Wij zijn gevorderd. Als de Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
3: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Geraerts van Worldline legt uit.
5: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer 40 euro. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld 127 euro per keer uit.
3: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dat is 2 roeiers met ieder 2 riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in het dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen bij maxima tot 21 graden. En zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Er is nog één verkeersprobleem te melden. Richting Gent op de E40 is er namelijk een ongeval gebeurd. Tussen Ternat en Aalst verlies je er daardoor een kwartier.
6: Dit is Joe.
7: Met Kenneth Stevens.

Franse meezinger doet het altijd goed op de vrijdagavond. Philippe Cataldo en Les Divas du Dancing. Het is ondertussen al meer dan 25 jaar dat we deze twee kennen. Sylvie en Wout, oftewel Silver. 26 jaar geleden scoorden ze met deze Turn the Tide die ik nu nog eens ga draaien. Maar dit jaar, deze zomer, midden juli, wanneer Tomorrowland startte, heeft Dimitri Vegas een remix gemaakt van deze Turn the Tide. Met toch wel wat hardere beats dan deze uit het jaar 2000. Silver nog eens.

als jij het vanavond relax kan aandoen, dan is dat eigenlijk alleen maar goed nieuws. Want dan wil dat zeggen dat het weekend, of toch tenminste de vrijdagavond, ook voor jou begonnen is. Frankie Goes to Hollywood. Zegt hij ondertussen al exact een week geleden dat ik deze van Two Brothers on the Fourth Floor mocht draaien. Met Dreams Will Come Alive. En ik had daar een zeer goede reden voor. Want vorige week vrijdag, dan hebben we hier in de avond de zoektocht naar de meest happy dansplaat aller tijden opnieuw gestart. En daar kwamen die Two Brothers on the Fourth Floor uit Nederland als eerste winnaar uit de bus. Dreams, die haalde toen 62% van de stemmen en daarmee is die dus al een ronde verder. En dus nog steeds in de running om de meest happy dansplaat aller tijden te worden. Nu, vanavond gaan we de voorrondes verder zetten en dat doe ik in een nieuw duel. En dat duel is net geopend in de app van Joe. Jij kan zometeen eventueel stemmen op een mashup, op een remix van twee eerder uitgebrachte nummers. Van The Underdog Project Summer Jam en van The Sun Club Fiesta. Dat nummer, dat werd, of die twee nummers, die werden in 2003 in de blender gegooid. En toen werd het deze. De man achter deze mashup, dat was een Belg, namelijk DJ Frank. En van de ene Belg naar de andere, naar Idol 2003. Toen nam daar ene Johan deel. Maar omdat Johan niet een heel sexy artiestennaam is, werd hij omgedoopt tot Denzel. En hij maakte dan weer een nieuwe versie van de Black and White Brothers. Hun Pump It Up. Twee herwerkte nummers dus. Allebei met een Belgisch tintje. The Underdog Project versus The Sun Club en The Summer Jam. Tegenover Denzel en Pump It Up. Maar ja, welke van deze twee verdient de titel, hè? De meest happy dansplaat aller tijden. Jij beslist nu in de app van Joe tijdens Madonna.

Horsepower 1985 met Bryan Adams en Run To You. Momenteel loopt er in de Joe-app een battle en die battle die heet de meest happy dansplaat aller tijden. Vorige week was er meteen een groot verschil, een grote kloof tussen beide songs. Deze week is dat niet waar en is het bijzonder spannend. The Underdog Project en The Sun Club met Summer Jam 2003 neemt het op tegen Denzel en Pump It Up. Twee herwerkingen van nummers die destijds al een paar jaren oud waren. En ook twee Belgen eigenlijk, die tegenover elkaar staan nu in de Joe-app. Maar welke van deze twee is de titel de meest happy dansplaat aller tijden waardig? De ene staat op 44%, de andere op 57%. Dus echt alles is nog mogelijk. Je kan stemmen tijdens Purple Disco Machine.

0: Zometeen neem ik je mee naar mijn geboortejaar 1981 met Odyssey. Maar eerst moet ik nog meegeven dat er op de E40 richting Gent een defect voertuig staat. En dat tussen Ternat en Aalst. Je verliest er net geen half uur.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

0: Als je nog wilt stemmen op de meest happy dansplaat aller tijden, doe het dan nu. Het kan in de Joe-app. En de laatste seconden, ze tikken weg. Tijdens deze heerlijke Odyssey en Going Back to My Roots.
1: Dit is Joe.
0: Ja, de meest happy dansplaat aller tijden. Dat is een battle die we elke vrijdagavond uitvechten. Muzikaal dan in de app van Joe. Dan zet ik altijd twee happy dansplaten tegenover elkaar. Dat doe ik week na week na week. En zo gaan we van voorrondes naar kwartfinales, naar halve finales. Om in juni 2027, en dat is nog best lang, uit te komen bij de meest happy dansplaat aller tijden. Goed, de stemmen die zijn uitgebracht. Ik heb op de stopknop geduwd in de app van Joe en het resultaat is bekend. De verliezer moet het stellen met 38% van de stemmen. De winnaar wil dus zeggen met 62% van de stemmen. Nochtans, ze hebben een hele tijd lang heel dicht bij elkaar gelegen. Wordt het Denzel of wordt het The Underdog Project samen met The Sun Club en The Summer Jam? De zomer verlengen, dat gaan we sowieso doen. Ook al was het vandaag een regenachtige dag. Je komt het nu te weten.

heel veel toffe en vrolijke reacties daarnet op The Underdog Project en The Sun Club en The Summer Jam. En daardoor zitten we weer een stapje verder in onze verkiezing van de meest happy dansplaat aller tijden. Volgende week vrijdag, rond 20 over 8, dan doen we het opnieuw en gaan we er weer twee tegenover elkaar zetten. En nu neem ik je mee naar Ierland, naar de zussen van Bewitched. It is Joe. Some people say I look like

Het was de titelsong natuurlijk van de film Xanadu, waar Olivia Newton-John de hoofdrol in speelde. En ja, het was natuurlijk ook behoorlijk theatrale muziek. En bij theatrale muziek is de kans behoorlijk groot dat ILO erachter zit. En dat was hier niet anders. Jeff Lynne met Electric Light Orchestra natuurlijk. En van de ene John, Olivia Newton-John, naar de andere John. En dat is een Scatman John. Scatman John.

We staan aan het begin van het weekend hier bij Joe met Mac en Leo Sayer en Thunder in My Heart Again. Maar ik neem je straks na 9 uur graag al eens mee naar de nieuwe week, de komende week hier bij Joe. Want die is wel bijzonder fijn om naar uit te kijken. Tom de Kok die begint maandag om 4 uur aan een nieuw radioseizoen. En het is ook meer dan de moeite waard om maandag in de ochtend naar Sven en Anke te luisteren. Ze gaan met 60 Joe-luisteraars naar Plopsaland de Pannen. En als je denkt, voor mij valt er niks meer te winnen, dan heb je het mis. Meer zelfs, er worden droomprijzen weggegeven. Hoe het precies zit, kom je na 9 uur hier.

0: Mooi, hè? Zo'n soort van Engels, maar vooral heel veel Spaanse flair van Baccara uit 1977. En Yes Sir, I Can Boogie. En één jaar later deed ze het op Eurovisie Songfestival, hè, met Parlez-vous Français. Ja, Parlez-vous Français. Paris Latino komt eraan van Bandolero. Maar ook Tina Turner, onder andere met Disco Inferno. Na nieuws van 9 uur, en dat krijg je nu van Alinka Trails.
1: Goedenavond. Een grote politieactie met militaire steun in Brussel. Op het WK hockey zijn onze Red Lions 7e geworden. En in het voetbal neemt Racing Genk het op tegen SK Beveren. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen vanmiddag, bevoegd minister Theo Franke.
2: Wij zijn gevorderd. Als de Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
1: Zo'n 550 mensen namen deel aan de actie. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg 7e geworden. De Red Lions versloegen India na shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. En in ons voetbal neemt Racing Genk het op tegen SK Beveren. Ongeveer een kwartier in de eerste helft staat het daar 1-0 voor Genk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en dan wordt het zo'n 23 graden.
3: Dit is Joe.
4: Met Kenneth Stevens.

over het feestelijke en exotische nachtleven van Parijs. Het Franse muziekduo uit de jaren 80, Bandolero en Paris Latino. En van het heerlijke Parijse nachtleven naar een intense disco- en dansavond. Waarin alles in vuur en vlam werd gezet in de 70s, al door de Tramps. En in de 90s dik en vet werd overgedaan door Tante Tina.

Ik heb zo meteen voor jou een nummer dat je gerust de zomerhit van dit jaar mag noemen. Maar ondanks dat het toch een zomerhit is, werd het destijds geschreven bij min 15 graden in een sneeuwstorm. Die zomerhit die komt dan ook uit Noorwegen. Dat is voor zometeen. Eerst wil ik je heel even meenemen naar komende maandag. Want dan is onze Tom de Kok terug in de avondspits bij Joe. En het is al meteen de moeite om naar hem te luisteren. Zal ik je eens een goede reden geven? 1500 euro winnen. Met de pot van de 15 seconden quiz zou dat zomaar kunnen. Want die was niet leeg voor de zomervakantie. En ja, september is natuurlijk een super dure maand. Met de start van het schooljaar en alle facturen die daarbij binnenkomen. Dus Tom die gaat je een handje helpen door je boodschappenkar veel en veel goedkoper te maken. En hij start dus maandag met 1500 euro op de teller. En de hele week in de avondspits wordt dat bedrag verhoogd met 500 euro in plaats van met de normale 50 euro. Dus dat is al een zeer goede reden om maandag om 4 uur naar Tom te luisteren. Maar ook Sven en Anke die zijn er natuurlijk. Maandag in de ochtend tussen 6 en 10 dan zenden zij uit vanaf Plopsaland de pannen. En ze hebben 2 weken lang tickets weggegeven, gezinstickets. En die gezinnen die zijn er maandag bij. Maar stel nu dat jij er niet bij was, dat je geen gezinsticket hebt kunnen scoren, dan moet je maandagochtend zeker en vast luisteren. Want voor jou thuis zou er zomaar een droomverblijf kunnen klaarliggen. Een droomverblijf in de Plopsa Chalet, in Plopsaland Village of in het Plopsaland Theaterhotel. 3 droomverblijven die maandag in de ochtend worden weggegeven bij Sven en Anke. Geef nu toe, dat zijn toch een paar bijzonder goede redenen om

Pink en Raise Your Glass. Ik hoop dat jij dat ook al hebt kunnen doen. Dat je momenteel, of al misschien net iets eerder, het glas hebt kunnen heffen vanavond om het weekend in te luiden. Met een bubbel, met een pintje of gewoon met iets fris kan dat natuurlijk ook. Want het weekend is begonnen. Ik ga dat ook nog doen, het glas heffen op het weekend. Maar eerst ga ik je natuurlijk tot 10 uur van goede muziek voorzien. Bakken goede muziek nog met Urban Cookie Collective. Ook ATC Around the World komt eraan over een paar minuten. Maar Prince, die mag altijd voor. Dit is I Would Die For You. I'm not too

0: we met z'n allen nog 33 jaar jonger waren, dansten we hier op Urban Cookie Collective en The Key, The Secret. Zometeen geef ik je ook de sleutel tot onze playlist. Want als ik de playlist van nu bekijk en ik zou gewoon de muziek afspelen, dan stopt de muziek om 9:55. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat wij doorgaan tot 10:00, want daarna is er Joe Party. Met andere woorden, ik heb nog een gat van 5 minuten in de playlist. En dat gat mag jij opvullen.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.
0: De laatste dans, daar ben ik dus naar op zoek. De laatste dans op deze vrijdagavond. Welke mag dat zijn? We blijven natuurlijk wel in de weekendsfeer. Hè? We blijven in de danssfeer, het opgewekte, het vrolijke, het uptempo. Stuur maar door hè, via de Joe-app. Welke mag ik draaien straks?

Jantje Crimson. To Fabiola, lift you up. Die heerlijke jaren 90 toch, hè? Dankjewel voor alle fijne suggesties die aan het binnenkomen zijn. Voor de laatste dans. De allerlaatste plaat is dat altijd. Net voor 10 uur op de vrijdagavond. Deze suggestie kwam van Gwen. Zij heeft zin in een sprankeltje zomer op een toch wel behoorlijk natte vrijdag. Vrijdag 28 augustus met deze Dansando Lambada van Kaoma. Oh, dit is ook een goeie, hè. David Bowie en Mick Jagger. Deze suggestie kwam van Marleen. Dancing in the Streets. Voor Bruno uit Sint-Niklaas mag het al een tjoek-tjoek liedje zijn. Riding on a Train, de Pasadena's. Toffe suggesties die al zijn binnengekomen. Ik neem ze allemaal in overweging. Ik neem ze mee naar 5 voor 10, naar de laatste dans. Spice Girls moet je niet aanvragen. Ze komen eraan na Rick James en Super Freak. Super Freak.

Girl Power. De Spice Girls in de jaren 90 en in de vroege Zero's zongen zij de pannen van het dak. En ondertussen zijn we ongeveer 30 jaar later en zijn ze alle vijf van straat. Het is te zeggen, zelfs alle vijf gehuwd. Voorbije zomer is Mel C in het huwelijksbootje gestapt met een Australisch model, met Chris Dingwall. En zijn ze dus alle vijf geringd, alle vijf de dames van de Spice Girls. Andere dames die eraan komen en ook bijzonder populair waren, dat zijn de Sugar Babes met Push the Button, maar die gaan nog heel even moeten wachten. Ze komen eraan na Marvin Gaye en Tammy Terrell.

5 voor 10 op vrijdagavond met de Sugar Babes en Push the Button. Als ik zo meteen op die button ga pushen, die knop hier ga indrukken op mijn mengpaneel in de Joe Studio, dan is dat om de laatste dans in te starten. Die heb jij gekozen en die jij, dat is Annelies uit Beveren. Zij is het gaan zoeken, oorspronkelijk in de jaren 80, midden jaren 80, bij een Amerikaanse R&B boys band, bij New Edition, niet zo bekend hier bij ons. En zij scoorde vooral in Amerika met Once in a Lifetime Groove. Maar dat nummer uit de jaren 80, dat werd later door twee bekende muzikale Belgen onderhanden genomen, moet ik zeggen. Door Danny Korten en Mark Carpentier. Dat zijn twee mannen die gespecialiseerd zijn in het hardere werk, zeg maar. In house, in techno en zelfs in jumpstyle. En die Mark Carpentier, die ken je misschien wel onder de artiestennaam Mark with a K. Ze hebben het ook samen gedaan, die twee mannen, onder de naam Groove Cats. En dat is dan deze geworden. Once in a Lifetime Groove. Het is de laatste dans vanavond.

0: tafels en stoelen aan de kant, want de Joe Party komt eraan. Onder andere met Gala, met Earth and Fire, met Spiller en met Kylie Minogue. We beginnen met Can't Get You Out of My Head. Na het nieuws van 10 uur krijg je van Alinka Trails.
1: Goedenavond. De financiële buffer van veel Vlamingen is heel beperkt. De bosbrand in Fontainebleau is na anderhalve maand geblust. En Racing Genk ruim op voorsprong tegen SK Beveren. De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen. Een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denkbaar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. En in ons voetbal neemt Racing Genk het op tegen SK Beveren. Ongeveer een kwartier in de tweede helft staat het daar 3-0 voor Genk. Vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
3: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen. Een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denkbaar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Joe.

0: Party.
1: Dit is Joe.
2: Joe Party. Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
3: Goedenacht. Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
4: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug. En we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
3: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.